0: Kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn strijd tegen poststemmen. Het hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. En Sint Maarten trekt steeds meer toeristen. In de eerste helft van dit jaar bezochten ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van roodebak.nl.
2: Oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, pof jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Dit is de muziek van

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goeienacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Oplichters misbruiken de overgang van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Trap niet in nepmails die beloven dat je geld terugkrijgt, want daar is niks van waar. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt, de echte overstap begint pas eind dit jaar, maar je hoeft niks te doen. In Rotterdam is een kind gewond geraakt bij een brand die begon in een slaapkamer. Er stond een matras in brand. Volgens regiozender Rijnmond liep het kind daarbij brandwonden op. De bewoners konden vannacht niet meer thuis slapen. Twee buren moesten ook even hun huis uit, maar zij konden wel terug naar huis. Een olietanker in de straat van Hormuz kan geen kant meer op nadat een onbekend projectiel de machinekamer heeft geraakt. Het is niet bekend waar het schip vandaan komt. Volgens de Britse marine is de bemanning wel veilig. Doordat Amerika en Iran ruzieën om de straat van Hormuz, kunnen schepen er nog steeds niet veilig doorheen varen. In Amerika wil het aantal asielaanvragen hard omlaag brengen. Dat moet gebeuren door een visum voor een kort verblijf in te trekken en als mensen hebben gelogen bij de aanvraag. Dat kan gebeuren als iemand een asielaanvraag doet om voorgoed te mogen blijven. De Amerikaanse regering wil niet zeggen hoeveel visa dan ongeldig zijn. Het weer van Weer Online? Het is helder en een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Engelen bleef het gisteravond rustig bij een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers. Een grote groep mensen is tegen, maar er zijn ook voorstanders. Beide groepen wilden wat zeggen. Tegenstanders zijn boos over de plannen, terwijl voorstanders vooral bang zijn. Die worden de laatste tijd vaak bedreigd. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 40 mensen gewond geraakt nadat een tornado een deel van een dorpje verwoestte. 15 mensen moesten naar het ziekenhuis. De tornado heeft meerdere daken losgerukt en zelfs hele huizen weggeblazen. In totaal werden zo'n 300 huizen geraakt door de tornado. Vlakbij de grens tussen België en Frankrijk is een kinderlichaam gevonden. Het is waarschijnlijk de jongen die al 2 maanden werd vermist. Hij was met zijn vader, die ook spoorloos is. De oma van de jongen zegt dat de gevonden kleren van haar kleinzoon zijn. Ze zei ook dat zijn vader drugsproblemen en ruzie met dealers had. En in de buurt van de hoofdstad van Haiti zijn zeker 40 mensen gedood door een gewelddadige bende. De burgemeester van het stadje zegt dat het een soort executie was in een kerk. Het aantal doden kan nog stijgen omdat er nog mensen vermist worden. Bendegeweld is al jaren een groot probleem op Haiti. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Trap niet in nepmails over de overstap van Ideal naar Wero, schrijft de Telegraaf. Oplichters beloven dat je geld terugkrijgt, maar dat is niet zo. De fraude helpdesk kreeg vorige maand zo'n 100 meldingen per dag. Ook Ideal waarschuwt ervoor. De echte overstap begint pas eind dit jaar, maar ook dan hoef je niks te doen. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela wordt er nog steeds gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat inmiddels op ruim 6500. Reddingswerkers zijn nog steeds aan het werk, want er worden nog steeds veel mensen vermist. Alleen weten ze niet naar hoeveel mensen ze nog zoeken onder de ingestorte gebouwen. In het zuiden van België is het lichaam van een kleuter gevonden. Het is waarschijnlijk de 5-jarige jongen die al 2 maanden vermist wordt. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader, die ook spoorloos is. De plek waar ze voor het laatst gezien werden is niet ver van de vindplaats van de jongen. En muziek gemaakt door AI komt in Australië de hitlijsten niet meer in. De regels zijn aangescherpt omdat muzikanten bang zijn voor hun baan. Vorige maand kwam een cover van Madonna's Like a Prayer nog in de Australische hitlijst terecht, maar ook die was nep. Wanneer muzikanten AI ter ondersteuning gebruiken, mag het wel. Het weer van Weer Online? Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Is de muziek van...

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter Vrouwtheusten. Een bijeenkomst over een AZC in het Brabantse Engel is gisteravond rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden ook iets zeggen. De meeste van hen willen geen opvang in het dorp. Voorstanders worden volgens Omroep Brabant regelmatig bedreigd of geïntimideerd. Engelen wil minderjarige asielzoekers in een oud politiebureau opvangen. De overgang van betaaldienst Ideal naar Wero wordt misbruikt door oplichters, schrijft de Telegraaf. Er gaan mailtjes rond waarin staat dat je geld terugkrijgt als je op een link klikt. En dat moet gebeuren voordat Ideal verdwijnt. Daar is niks van waar. Bij de fraude helpdesk is het aantal meldingen de laatste maanden hard gestegen. In Berkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, is gisteravond een drugslab ontdekt in een woonwijk. Mensen roken een vreemde lucht die bleek te komen van jerrycans. De bewoner is aangehouden. Bij 13 andere woningen moesten mensen voor de veiligheid hun huis uit. Niet iedereen kon vannacht al terug naar huis. En het aantal toeristen op Sint Maarten dat bij Nederland hoort is opnieuw gestegen. In de eerste helft van het jaar kwamen er ruim 1,5 miljoen toeristen naar het eiland. De meeste per cruiseschip. Sint Maarten is vooral populair bij Amerikanen en Canadezen. Maar vanuit Europa komen ook steeds meer mensen vakantie vieren. Het weer van Weer Online. Vanmorgen gaat op veel plaatsen de zon schijnen. Alleen in het zuidoosten kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. En dat was ANP Nieuws.
4: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
5: Daan. Het is warm, hè?
6: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
5: Oh ja?
6: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
5: Goeie, Daan.
6: Doe mij maar een raket.
7: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Waarom duizenden euro's te veel betalen voor kunststof kozijnen? Ontdek EKN Kunststoftechniek. Topkwaliteit, de laagste prijs en pas betalen na montage. Vraag uw gratis offerte aan op eknkunststof.nl.
7: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+.
1: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
2: Prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Goedemorgen, dinsdagochtend 25 augustus vandaag. Het is 6:04 en we kunnen gaan beginnen met een kakelvers ochtendprogramma. Het ochtendprogramma voor deze dinsdag met verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooij zit in Den Haag. Dennis, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen, Lars. Nou, er staan al wat files, want er zijn wat ongelukken gebeurd. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Den Haag-Zuid en Leidschendam 5 minuten vertraging door bergingswerk. 2 rijstroken zijn dicht. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem tussen Loenen en knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging. Ook hier zijn 2 rijstroken dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd bij Nijverdal. De N35 Almelo-Zwolle is bij Nijverdal in beide richtingen afgesloten. Dan wordt er geflitst op de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 121,0 en de A27 Almere-Utrecht bij 112,4.
4: En we gaan er gemakshalve even vanuit, Dennis, maar die A28 die is dus gewoon weer open vandaag.
5: Van gisteren, ja, die is weer open. Ja.
4: Oké. Tot zo weer.
5: Tot zo.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Naast van Dijk. Kunnen we beginnen met het ochtendprogramma van vandaag? Doen we zometeen met muziek van Marco Schuitmaker. Deze nacht gaan we draaien.
0: Dit is de muziek van

Frank van Weert en zijn leedvermaak. Daarvoor Marco Schuitmaker deze nacht. Daar begonnen we het ochtendprogramma van deze dinsdagochtend mee. Dinsdag de 25e van augustus. Deze dinsdag weer een bijzondere dinsdag. Ik denk we kunnen hem wel weer even een keertje aanzetten. Moeten we natuurlijk eventjes voor in onze systemen duiken. Maar we zetten de uitzendgarantie weer eventjes aan voor een dag. Uitzendgarantie is vrij simpel. Je mag een audio-appje inspreken en elke audio-appie onder de 20 seconden wordt gegarandeerd uitgezonden zolang de uitzendtijd strekt. Dus heb je wat leuks te vertellen of denk je van goh, hey, ik ga nu voor de allereerste keer een appie insturen? Hou het kort en je komt op de radio. Elke

0: De Sowieso Ochtendshow.
1: Ja, goedemorgen. 13 minuten over 6 dus. We zijn al lekker begonnen aan deze mooie dinsdag. Droge dinsdag, zeker deze morgen. Kan de zon er zelfs even lekker bij komen kijken. Vanmiddag dan wel weer wat kans op meer bewolking, hè. Maar de temperatuur gaat fors omhoog. Want morgen en overmorgen temperaturen richting de 30 graden, jongens. Het is in één keer weer zomer voor een paar dagen. Komt dat even goed uit met de Radio NL Zomerhit Top 10, waar we druk mee bezig zijn. Je stem mag je uitbrengen op radionl.fm/zomerhit. Dan kan je 3 liedjes invoeren, elke uur weer. Dus je kan nu stemmen en je kan om 7:15 gewoon nog een keer stemmen. En dan kan je gewoon weer dezelfde liedjes invullen, wat jij wil. Komende vrijdag, dan wordt hij uitgezonden. Gaan we even naar het nieuws van deze dinsdag, de 25e. Het gaat namelijk over beelden van gisteren. Over een tornado in een dorp in Zuid-Frankrijk. Ik weet niet of we dat filmpje toevallig gezien hebben.

0: gezocht. Het gaat om het plaatsje Pomas. Of Poma? Pomas. Er wonen zo'n 1000 mensen. Als je dat filmpje ziet, denk je, boah, het is alsof je naar zo'n Amerikaanse stormchaser zit te kijken, zeg maar. Niet best van een ravage dat ook wel niet heeft aangericht. Andere zaken dan voor deze dinsdag de 25e. Het gaat over het rapport van afgelopen weekend met het vuurwerk in het Nederlandse voetbal. De huidige aanpak tegen vuurwerk in voetbalstadions heeft veel te weinig effect. Dat zegt het auditteam Voetbal en Veiligheid. Dat is een adviesorgaan voor de overheid en de KNVB. In 2018 werd er een nieuw vuurwerkbeleid gemaakt, maar de afspraken van toen zijn niet meer dan een papieren werkelijkheid. Die alarmerende conclusie staat dus in een rapport dat uitkomt op de dag nadat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord werd gestaakt, omdat fans vuurwerkpijlen aan het gooien waren. In totaal raakten er 7 Cambuur-supporters bij gewond. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Ja, en wat is nou hierna de oplossing, hè? Want het bericht gaat komen deze week dat er bij de volgende wedstrijd, zeg maar, geen uitsupporters welkom zijn van Club X. Dus zien wat dat zal gaan worden. En dan komt er daarna weer een spandoek, zeker met stop collectief straffen. Ja, hallo, koekoek, hè. Als het nou 2 fakkels waren in dat gebied, maar het was zo goed als, ja, je moet er niet allemaal over één kam scheren. Zo goed als het hele uitvak dat zo'n vuurwerkfakkel beet had. Maar goed. Dat voor deze dinsdag de 25e. Kunnen wij lekker verder met het ochtendprogramma van vandaag. Ik heb Henk Wijngaard klaarstaan, de asfaltrocker. Moet je horen.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Ah, hartstikke idee. Lekker zeg.

0: Stop de tijd, René Schuurman. En daarvoor de asfaltrocker. En Henkie Wijngaard op de vroege morgen. Daar doe je nooit iemand kwaad mee. Zo, zo. 7:10. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Las. Goedemorgen, Clubke. Het is vandaag weer dinsdag. Jawel. En het wordt vandaag lekker 27 graden.
0: Ja,
1: lekker hoor. Nou, dat hoor je wel aan de muziek.
0: Ja.
1: Toch? Of niet?
0: Dat is een beetje Frans.
1: Maar ja, we gaan wel de dag beginnen met een mooie spreuk. En de spreuk die luidt: een huisdier die jou blij begroet als je thuis komt. Een schaterlach van een kind.
0: Ja.
1: Een goed boek lezen op een bankje in het park. Mensen, het zijn de kleine zegeningen die je doet. Nou, als we daar niet vrolijk van worden, ik zou zeggen allemaal een prettige dinsdag. En
0: welterusten. En heb een mooie dinsdag, jazeker. Alles kan een mens zo gelukkig maken. Ik zou er een liedje over schrijven. Of heeft iemand anders dat toevallig al gedaan?

0: goed, dan hebben we de uitzendgarantie aangezet. Uitzendgarantie is erg simpel. Audio-appies onder de 20 seconden worden gegarandeerd uitgezonden zolang de zendtijd strekt. Dus dat is er ook even iets, dat moeten we zo even doen. Dan gaan we natuurlijk met een rap tempo doorheen. En ze horen bij wie we uitkomen. Niels, goedemorgen.
1: Goedemorgen, man. Ja, dit is wat je begint, hoor, met Henkie. Hey, super werk ze allemaal. Markie, Basje Koenes, Menno Zijlstra en Grijsieveld. Hey, jongens, bonjour.
0: Bonjour. Dag, Niels.
2: Goedemorgen, lesje. Mijn vriendin is vandaag 39 weken.
0: 39 dus weken.
2: Veel meer. Ik moet nog lekker onderweg naar Meppel vanaf het mooie Almelo. Laatste dagje waarschijnlijk en dan kan ik mooi aan de slag in Almelo.
0: Ja.
2: Maar Rim, kan ik zo'n baby rompetje halen met de radio? Nou, logo, of dan moeten we hem regelen. Riep dit hier.
0: Ja, en dan wordt hij ondergescheten zeker. Ja. Die verkopen we ook alvast in het bruin. Dat is gewoon ter voorbereiding van, zeg maar. Daar hebben we over nagedacht natuurlijk.
3: Hey, Lassie, Clippie, mensen, luisteraars, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Gelukkig Tamina is hier weer lekker onderweg naar Nuremberg.
0: Ach.
3: Hey, iedereen een machtige mooie dinsdag. Ons ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Tiet hem.
0: Eens even naar Nuremberg. Ja, joh. Dat... Fantastisch. Ik heb in het... In oktober heb ik nog een weekend staan met een maat van me. Alleen we weten nog niet precies wat we nou zo graag willen doen. We hebben één dingetje hebben afgesproken. We gaan voor een activiteit waarvan je later kan zeggen... Hé, hey, weet je, dat heb ik een keer gedaan. Zoiets, zeg maar. En toen kwamen we gisteren in één keer op de Nürburgring. Of de Nürnberg. Nou goed, die racebaan daar zo. Daar kan je gewoon vrij op rijden. En dat is dus precies ook in het weekend waar wij hebben staan. Dus de locatie is er nog niet, maar... Dat is een van de kanshebbers, ja. Dat is ergens halverwege oktober, dus mocht ik na dat weekend niet terugkomen, dan weet je wat er is gebeurd.
4: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jan ook goedemorgen.
4: Laatste goedemorgen, jongen. Ja. Hey, daar zijn we weer, jongen. Dinsdag onderweg naar de koffiepot in Os. Altijd gezellig, jongen. Ja, beetje muziek erbij. Gaat helemaal goed komen. Kort nachtje gehad. Vroeg wakker gemaakt vanmorgen door iemand. Met een berichtje. Ja. Hey, dat was leuk, joh. Ja, was mooi. Ja. Hey, we gaan er weer aan beginnen vandaag. Laat hem maar eens horen, jongen. Ja, gooi hem maar eens op de antenne, zeggen ze bij ons, hè. Ja, dan weet iedereen het. Hey, groeten allemaal. Werk ze vandaag maar zitten, jongens. Op naar de koffiepot. Groeten. Houdoe.
0: Houdoe, Jan. Inderdaad. Lekkere dinsdag en maak er wat van. 5:30. Hele goeiemorgen.
5: Op

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur en op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijkdirect.com.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzemine? Kom dan kijken. BRTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
3: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
4: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
5: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
7: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Een nieuw plafond, strakke wanden, verbouw of renovatie? TK levert vakwerk van begin tot eind. Betrouwbaar, vakkundig en met Twentse nuchterheid. TK, Twentse kwaliteit. Goed voor elkaar, kijk maar op plafond-wanden.nl.
7: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone.
9: Gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
12: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
11: Of toch Cheerio?
12: Oh, Cheerio.
11: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
13: Radio NL.
11: Weerbericht.
14: Vanochtend is het op de meeste plaatsen zonnig en droog. En het zuiden komt er vandaag dan wel iets meer bewolking voor. Is het dan ook wat frisser met ongeveer 23 graden? Hoe noordelijker, hoe warmer. Daar wordt het ongeveer een graadje of 26 à 27. Gaan we naar het nieuws van 6:30.
15: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter Vrouwthuysten. In het zuiden van Frankrijk, bij Carcassonne, zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. Het noodweer trok over een dorp met zo'n 1000 inwoners. Veel huizen zijn beschadigd of weggeblazen. In het Brabantse Engelen zijn gisteravond zo'n 100 mensen afgekomen op een inspraakavond over asielzoekers. Zo'n 30 van hen wilden wat zeggen. In Engelen zijn voorstanders van asielopvang bedreigd en geïntimideerd. En wie vanaf vandaag buiten de spits met de trein reist, is goedkoper uit. De NS biedt aan de randen van de spits goedkopere treinkaartjes aan om reizigers te stimuleren minder drukke treinen te nemen. Meld nu.nl.
14: Nou, en zien we daar al wat van terug, Dennis? Of is het gewoon nog net zo druk onderweg?
16: Nou, voor een gedeelte van het land is het nog vakantie. Maar er staat wel één file die echt wel te melden waard is. De A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en knooppunt Waterberg staat 12 kilometer. Je doet het 3 kwartier langer over door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht daar nog ongeveer 3 kwartier bezig te zijn om de weg weer vrij te krijgen. Flitsmeister meldt aan een camera op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En de A27 naar Almere bij 115,4.
14: Dennis, dankjewel. Tot zometeen weer.
17: Tot zo.
14: Hebben we onze Tini van de receptie voor de dinsdagochtend. En muziek van John West. Jij laat.

0: Ferry de Lins en zijn Baco in Monaco. Daarvoor John West, want jij laat me leven. Bijna 7:15.
1: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: En dat betekent dat Tini van de receptie alweer staat te popelen om onder de douche voor ons te gaan springen. Ze heeft weer een mooi liedje voorbereid. Laten we hem zo bij je horen. Eerst even verder met de uitzendgarantie, want die staat aan vandaag. Zeker. Dat betekent dat audio-appies onder de 20 seconden gegarandeerd worden uitgezonden zolang de zendtijd strekt. En dat laatste, dat is ook belangrijk, hè? Ik bedoel,
2: Hey, Laske! Goedemorgen!
0: Goedemorgen!
2: Clubje, goedemorgen! Nou, het is weer de dolle dinsdag. Dus we gaan er weer een dolle, zonnige dinsdag van maken.
0: Nou, dat wel, ja. Dat is
2: nou, in ieder geval, Laske, weer een fijne uitzending, jongen. En ik zou zeggen, maak er weer wat moois van. En ik zou zeggen, iedereen werkt vandaag. En dan draai maar een lekker nummertje mee van de Dutch Boys, hè. Nou, ciao de Baco, Riedertie en tot morgen.
0: En tot morgen, dan moeten we heel even naar lijn nummer 1, hoor. Met Lars, goedemorgen. Met wie? Hallo?
3: Om het even Jansen, ik wil graag een verzoekplaatje aanvragen van Jan Biggel met Je Weet Het.
0: Ja, Jan Biggel en Je Weet Het, ja. Hetty Jansen, die staat genoteerd, dankjewel. Hey. Dag.
3: Dag.
0: Een liedje van Jan Biggel, natuurlijk kan dat.
4: Goedemorgen, guys. Het is weer lekker dinsdag, we gaan weer lekker onderweg. Ja, ik heb mijn cappuccino dit keer maar niet meegenomen, want ja, heel erg verkouden. Dus ik proef toch niks. Dat vind ik weer zonde.
0: Ach.
4: En ik zat niet in een koor. Ik ben solo.
0: Solo, oh ja.
4: Dus solo. Ik zou zeggen, fijne dag
0: dat
4: nog.
0: Dacht ik even.
4: Geniet ervan en wees voorzichtig en hou rekening met elkaar op de weg.
0: Je klinkt wel inderdaad verkouden, Yvonne. Ik heb gisteren gezegd, Yvonne zit in een koor. Dat is ook zo, maar dat is niet zo. Ze is solo zangeres. Nou moet ik... Lijn nummer 2 met Lars. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, Lars.
0: Ja, goedemorgen. Met wie?
5: Ja, met Nick.
0: Nick, kerel. Hey, Nick, waar ben je er onderweg?
5: En aan het werk doe je helaas weer.
0: En dat doe je met een straaljager?
5: Nee, gewoon met de auto. Maar ik heb de kar al opstandjes maximaal staan, want ik heb koud.
0: Ach, jong. Hey, aansteller, Nick.
5: Ik heb altijd koud.
0: Ik heb het altijd koud. Heb je stoelverwarming?
5: Jazeker.
0: Ach, kijk eens. En dan ook nog een keer de kachel aan. Maar dat is niet wat voor je belt, denk ik, of wel?
5: Nee, wil jij de nummer draaien van Wesley Bonkers? Is dat voor mijn trots op jou?
0: Veranderen we het programma vandaag in een verzoekplatenprogramma of zo, Nick?
5: Ja, dat is toch eens een keer wat anders, toch?
0: Nou ja, dat is inderdaad wel. Maar ik heb Jan Biggel sowieso wel klaarstaan voor mevrouw Jansen. Dat moet ik zo meteen eerst even afronden.
5: Ja, maar moet je wel even dansen met Jansen, toch?
0: Dansen met Jansen. Kijk eens. Ik zal er voor je bellen, Nick. Komt goed.
5: Is goed, jongen.
0: De fijne dinsdag.
5: Doei.
0: Doei. Zo, dan hebben we eerst andere zaken natuurlijk. Nou, doe eens even met Lars. Goedemorgen.
6: Hoi, goedemorgen.
0: Komen we dan nooit aan Tini van de receptie toe?
6: Hallo?
0: Ja, met Lars. Hallo.
6: Mooi.
0: Mooi, ja, goeiedag. Ik moet eigenlijk even verder, Robby.
6: Ja.
0: Ja.
6: Ik wil graag een nummertje aanvragen.
0: Zeg het eens.
6: Ik wil graag Dirk Kuiper.
0: Dirk Kuiper.
6: En zijn neuk voor de heroïne.
0: Sorry, ik nam net een slok koffie. Ik dacht dat je zei neuk voor de heroïne.
6: Ja, dat klopt. Zijn neuk voor de heroïne.
0: Okay. 7:15, mensen. Dankjewel, Robby.
6: Yo, hoi.
0: Ja, goed. Nou, gooi ik de horen ook gewoon hier zo op. Dan kan niemand meer bellen, natuurlijk. Onze Tini van de receptie, die staat nog steeds voor ons klaar. Die zal het wel koud hebben inmiddels. En net als Nick. Tini van de receptie, die gaat een liedje voor ons lallen. Aan jou de vraag, wat is de titel van de plaat ook alweer? En dat is niet hetgene wat Robby zo net zei. Dat kan ik je garanderen. Ja.

0: Ja. Wat is het ook alweer? De titel van de plaat.
1: Goed. Onze Tini van de receptie, denk je het te weten, dan mag je het insturen via de app van Radio NL. En dan is dat geregeld. En dan voor dat verzoekje van mevrouw Jansen, voor Hetty natuurlijk. Die wilde graag Jan Biggel horen.

0: Gisterochtend hebben we de afspraak gemaakt. Weet je wat? We vragen aan Tini om het een klein beetje lastiger te maken. Ik weet niet of dat helemaal gelukt is, maar goed. Aan de telefoon, Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar vandaan, Marcel?
1: Apeldoorn.
0: Ach, van de Apenhul.
1: Jazeker.
0: Ja, wel eens geweest. Dat moet toch wel als je in Apeldoorn woont.
1: Ja, heel vaak geweest zelfs.
0: Ja, oké. Okay. Ik dacht even dat je zou zeggen, nee, nog nooit. Al moet ik daar? Ik kan net zo goed in de spiegel kijken. Nee, dat is flauw. Hey, sorry. Marcel, Apeldoorn, wat is er vandaag te doen rondom Apeldoorn?
1: Ik ben zelf aan het werk, dus...
0: Ja. En dat is het. Je hebt verder geen leuke dingen op de agenda staan of zo?
1: Nee, ik ben om 5:30 begonnen en we gaan door tot het klaar is.
0: Ja, dat zijn de mooiste werktijden inderdaad. We gaan door tot het klaar is. En wat verwacht je ongeveer vandaag?
1: Dinsdag is meestal één van de drukste dagen, dus dat verschilt nogal.
0: Maar wat doe je dan als je...
1: Ik zit momenteel op een terminal trekker, zeg maar.
0: Tuurlijk. En dan moet je door tot het klaar is, want je kan niet halverwege eventjes denken, jongens, ik piep eruit, zeg maar.
1: Nee. Gewoon in overleg met de baas natuurlijk, maar...
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar wat moet je doen op de terminal trekker?
1: Ik doe voornamelijk de hele dag een beetje heen en weer rijden met opleggers die geladen zijn. Of die die nog moeten laden.
0: Opleggen. Ja, je moet even een klein beetje even een beeldend verhaal, zeg maar. Zo'n terminal trekker, dat zie je ook in havens bijvoorbeeld, toch?
1: Ja, klopt.
0: Gaan de containers, zeg maar, van A naar B mee, dat soort wagens.
1: Ja. Ik heb voornamelijk trailers met een koelmotor, dus...
0: Ach, als je het warm hebt, ga je er zelf even in staan. Hey.
1: Ja, dat is wel ideaal, ja.
0: Hey Marcel, eventjes terugkomend op onze tini van de receptie. Welk liedje zoeken we ook alweer?
1: Terug in de tijd van Yves Berendsen.
0: Terug in de tijd van Yves Berendsen, ja. La la la. Als je het zegt, dan denk ik, ja, dat kan inderdaad best wel even waar zijn.
2: Als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
0: Inderdaad. Was hij lastiger dan gisteren, Marcel, of viel het mee?
1: Gisterochtend heb ik hem niet helemaal meegekregen, maar ik had toevallig toevallig aanstaan, dus...
0: Ja, nu dacht je, hey, ik ga even een appje sturen natuurlijk, ik snap het.
1: Ja, waarschijnlijk was ik dat moment net buiten de deur bezig, dus...
0: Nee, dat kan, je hoeft je niet te verontschuldigen. Hey, Marcel, we gaan het complete liedje draaien. Hele mooie dinsdag en succes op de terminal trekker vandaag.
1: Ja, dankjewel.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
2: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Heb je trek?

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
2: Mastertools.nl. Jouw klus onder tools.
3: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga je

0: Boxautolease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decem-pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. In de buurt van het Franse Carcassonne is een dorp voor een deel verwoest door een tornado. Zeker 41 mensen raakten gewond. In het dorp wonen zo'n 1000 mensen. Het noodweer trof ook de omgeving. Duizenden huishoudens zaten zonder stroom en op vliegvelden gingen vluchten niet door. Zo'n 100 mensen hebben gisteren in het Brabantse Engelen een inspraakavond bezocht. Ze konden praten over de komst van asielzoekers in hun dorp. Volgens de insprekers is de gemeente nooit transparant geweest en stond het besluit over de asielopvang al vast. In Engelen zijn vooral voorstanders bedreigd en geïntimideerd. Betaalsysteem iDeal waarschuwt voor nepmails over de overstap naar Wero. Oplichters gebruiken valse deadlines en beloftes over terugbetalingen, schrijft de Telegraaf. In juli piekte het aantal meldingen bij de fraude helpdesk tot bijna 100 per dag. De echte overstap begint pas eind dit jaar, dus je hoeft nu niks te doen. En de NS biedt vanaf vandaag goedkopere kaartjes aan voor mensen die de drukke treinen in de spits mijden. Op die manier worden reizigers aangemoedigd om een rustigere trein eerder of later te nemen, waardoor er meer zitplaatsen zijn, meldt nu.nl. Vooral op dinsdag en donderdagmorgen is het in de trein altijd erg druk. Het weer van weer online. In het noorden veel zon, in het zuiden meer sluipbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm. En dat was staan B-nieuws.
6: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
7: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg. In en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
8: Gritter Chalets en Staakcaravans.
9: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
10: Carglo. Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
11: Soedal, de bouwverslimmers.
10: Soedal, de bouwverslimmers.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wie was je aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
18: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop nu je lot voor maar 2 euro in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: En hele goedemorgen, een paar minuten over 7 op deze dinsdag 25 augustus. Normaal gesproken tussen 7 en 7:30 hebben wij het keuzemoment van de dag. Gaan we vandaag ook zeker doen. Vandaag hebben we hem in een themaatje, dat kan je wel een beetje zeggen. Hè? We kennen natuurlijk Wijngaard Woensdag. Dan is elke woensdag 2 liedjes van Henk Wijngaard. We gaan het vandaag eventjes over het mais hebben. Want sowieso het hakselseizoen, dat zit er zo goed als aan te komen. Maar de 100 dagen mais, dat moet er ook weer vanaf natuurlijk. Dus we hebben zometeen in elk geval aan één kant van het keuzemoment muziek van de Joyriders. Hè? Hallo, ik kom eraan. Dat staat natuurlijk voor het hakselseizoen, voordat het mais eraf gaat. Maar we zoeken nog even een liedje dat we daar goed tegenover kunnen zetten. Als je een suggestie hebt, dan is je hulp meer dan welkom. Gaan we eerst even andere zaken bespreken. De verkeersinformatie van Dennis van de ANWB. Goedemorgen.
19: Goedemorgen Lars. Vooral vertraging op de A50 en de A59 op dit moment. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem ben je een uur extra kwijt tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Staat 15 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Rijkswaterstaat verwacht nog ongeveer een kwartier nodig te hebben om daar de weg weer vrij te krijgen. Dan de A59, Den Bosch-Zierikzee. Tussen Maden en knooppunt Zonzeel een half uur vertraging. Er staat 5 kilometer door een ongeval. Rechter rijstrook is dicht. Je kan omrijden via de zuidkant van Breda over de A27 en de A58. Flitsmeister meldt aan een camera langs de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij 168,0. De A16 Rotterdam-Breda bij 50,0. En op de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
20: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Naast van Dijk! Maar voor het keuzemoment aan draaien we muziek van Kido van der Graaf. Het liedje Eigen Schuld, hoor je zo.
20: Dit is de muziek van

eigen schuld. Kido van der Graaf, zojuist bij Radio NL. Keuzemoment is onderweg met in elk geval dus de Joyriders. Hallo, ik kom daaraan. Dat hebben we ze net eventjes kort uitgelegd voor het mais natuurlijk. Wat van het land afgaat voor het 100 dagen mais. En daarna uiteraard gewoon het hakselseizoen. Dus dan ga je hem vaker horen. Maar we vroegen om een suggestie dat we er tegenover kunnen zetten. Suggesties zijn ook binnengekomen. Dank daarvoor. Mocht je wat bedacht hebben en de moeite hebben genomen om het in te sturen. Zometeen dan gaan we het spelen met de suggestie van Johan. Johan die woont in Oostvoorne. En die heeft er eentje bedacht. Welke het is hoor je straks. Eerst even het nieuws van deze dinsdag, de 25e. BBB en de groep Marcus Sauer komen langs met premier Jette en de vicepremiers om over de begroting te praten vandaag. BBB kan nodig zijn voor steun voor de begroting in de Eerste Kamer. Ze hebben nog maar een week en de verschillen zijn groot. Zoals verwacht, hè? Ander nieuws voor vandaag. De rechtbank in Utrecht houdt een eerste inleidende zitting in de zaak tegen een 24-jarige man die wordt verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij. Het gaat om een schietpartij op 29 maart bij een tankstation langs de A1. Hierbij kwam een 37-jarige man het huizen om het leven. Daar gaan we vandaag dan ook nog wel meer over horen. Andere zaken. Om 2:00 vindt digitaal een landelijk overleg veiligheid en politie plaats tussen regio-burgemeesters, minister Van Wil van Justitie en Veiligheid, de politie en het OM. Daarbij zal onder meer besproken gaan worden hoe er omgegaan moet worden met trekkers op de snelweg. Ja. Als ze dan direct daarna ook nog eventjes de dwarsliggers op de snelweg gaan bespreken, hè, daar horen ze het dan niet over. Ja, en onze nieuwe bondscoach wordt gepresenteerd vandaag. Xavi Hernandez. Of Gabi. Gabi is het, geloof ik, hè? Gabi. Nou goed. Nieuwe bondscoach in elk geval die vandaag gepresenteerd wordt in Zeist. Met een aansluitende persconferentie. Dat is 16:30 vanmiddag. En dan is het aanpoten. Want ja, met een maandje ongeveer, dan is de allereerste wedstrijd alweer van Oranje. Dat dan in de Nations League tegen die Mannschaft, tegen Duitsland. Dus dat is direct eventjes een pot. Daar moeten we wel even voor voetballen, zeg maar. Dat is geen Kroatië waar je tegenover komt te staan. Dat is eventjes eentje, daar moet je daadwerkelijk wel je best voor gaan doen. Xavi heeft dus nog eventjes om het elftal klaar te gaan stomen daarvoor. Goed, dat over voetbal kunnen wij naar het keuzemoment van vandaag. Waarvan één uiteraard toch geen verrassing meer is. Maar die suggestie van Johan uit Oostvoorne zetten we deze dag op keuze B. Keuze A voor de Joyriders. Hallo, ik kom eraan. En een B voor het mannenkoor Karrenspoor. Lekker op de trekker. Welke wil je horen?

Max en zijn Amalia. Daarvoor uit opa's kast, Connie Fabri, je krijgt het. Keuzemoment is onderweg. De strijd is tussen de Joyriders en Mannenkoor Karrenspoor. De uitslag hoor je zo na...

0: Slapeloosheid. Suzanne Freek, we zijn bezig met het keuzemoment van vandaag. We zijn op keuze A, de Joyriders. Hallo, ik kom eraan. En een B is voor een Mannekor Karrenspoor. Lekker op de trekker. Waar gaat de voorkeur vandaag naar uit? Jouw keuze die is welkom via de app van Radio NL. Met de letter A of de letter B en een tekst of een audiobericht gaan we er zometeen doorheen. Eerst laten we je ze nog even een keertje horen. Keuze A voor deze van de Joyriders.
1: De halmen staan te wuiven. Hallo, ik kom eraan. Kreuzel laat ik snuiven en ik ga er tegenaan.
0: Mocht je nog niks hebben ingestuurd, dan is dit je moment. Want met een seconde of 20, dan beginnen we met tellen.
1: Tegen als de avond valt, zijn de boeren heel tevreden.
0: Keuze A voor Hallo, ik kom eraan. En keuze B is voor Lekker op de trekker.
2: Wat

0: Doe vrouwkes wat woeden. Keuze A voor hallo, ik kom eraan. En keuze B voor lekker op de trekker. Wij gaan beginnen met tellen. Keuze B deze ochtend voor Dilane wat Hoogkerk. René op Monster zegt goedemorgen. Voor mij keuze A vandaag.
1: Doe maar een aatje, jongen.
0: Alles Erik vanuit Sprangkapelle. Dan is het keuze B van Gerrit Jan uit Klarenbeek. Vanuit Frankrijk is Sander van de partij. Goedemorgen.
2: Noem maar een B.
0: Een beetje, zegt ook Marco uit Brezant. Dan is het keuze B voor Atje uit Huibergen. Keuze B voor Jetsen vanuit Ter Aar. Een beetje voor Pieter vanuit Webels. B voor Steven uit Puttershoek. Godfried uit Deventer, die gaat voor keuze A. Hier Jan uit Wernhout. Een beetje voor mij. Bericht vanuit Almelo. Johan, goedemorgen.
3: Lars, doe maar een Aatje. Aatje, Johan, Johan.
0: Keuze A ook voor Mark, ook uit Almelo. Dan is het een app vanuit Volendam. Henk, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lars. Het is lekker op de trekker, hoor. Een beetje ahoy.
0: Hey, grap vanuit Kaatsheuvel.
5: Goedemorgen, doe maar keuze B, B, B, B.
0: Dat zegt ook Fred van het Helmond. Michael uit Wijk bij Duurstede, goedemorgen. Voor mij een beetje. Douw uit Uithuizen, een B. Een B voor Arthur vanuit Gorle. Johan uit Uithuizen Mede, die gaat voor keuze B. Dan is het als laatste. Hé, daar is ons Jantje weer natuurlijk.
6: Laske, jongen, dat wordt dan een dikke vette A. Succes nou, van alle maiskneuzers, jongen.
0: Had gas op ik de misschien ook even gedacht, maar hè, het seizoen moet nog beginnen. Die gaan we nog wel eens draaien.

0: is een lekkageschade altijd gedekt.
1: Nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
1: Voorkom lekkage. Meld u aan bij de nationaledaklijn.nl.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Den Oudsten BV uit Hengelo, voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kom naar Keurslagerij Rensink in Borne en sla je slag. Heerlijke maaltijden, lekkere vleeswaren, allemaal ambachtelijk bereid. En ze hebben ook heerlijke spareribs. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
5: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
15: Radio NL.
14: Weerbericht.
16: Vandaag een droge dag met een zonnige start. In het zuiden kan er in de loop van de morgen dan wel wat meer bewolking bij komen gaan kijken. En dan kan het vanmiddag zelfs bewolkt gaan worden. Is het dan ook wat frisser met ongeveer 23 graden? In het noorden van het land is het wat warmer. Met daar een graad of 26. Daar mogen we het mee doen. Morgen en overmorgen erg warme dagen gaan we richting de 30 graden. Met donderdag dan ook flinke onweersbuien. Goed dat gezegd hebben, dan kunnen we naar het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
17: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Zeker 41 gewonden door een tornado in het zuiden van Frankrijk bij Carcassonne. In een dorp zijn 300 huizen beschadigd of weggeblazen. Het Rode Kruis heeft de bewoners geholpen. Er gaan weer nepmails rond over de overgang van Ideal naar Wero. De Telegraaf schrijft dat de fraude helpdesk deze zomer 100 meldingen per dag kreeg, terwijl we niks hoeven te activeren om Wero te gaan gebruiken. En om reizigers uit de drukke spitstreinen te krijgen, komt NS vanaf vandaag met goedkopere treinkaartjes aan de randen van de spits. Dat moet mensen stimuleren om een rustigere trein eerder of later te nemen. Meld nu.nl.
16: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooij, goedemorgen.
10: Een hele goede morgen. Op een aantal wegen loopt het vast door ongelukken. Zoals de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Harningsveld-Giessendam doe je er 20 minuten langer over. De linkerrijstrook is dicht. A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef een half uur vertraging over 10 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Eerder vanochtend is er een ongeluk gebeurd op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en Schaarsbergen doe je er nog 3 kwartier langer over. Het is aansluit over 15 kilometer. De weg is wel weer vrij. Dus. Dan tot slot op de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee voor het knooppunt Zonzeel. Een kwartier vertraging door een ongeval. Rechterrijstrook is daar dicht. Er ligt olie op de weg. Je kan omrijden via de zuidkant van Breda over de A27 en de A58. Flitsmeister meldt aan de camera op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij 6,4. En de A27 naar Almere bij 115,0.
16: Dankjewel Dennis.
15: Radio NL. Deze week is Je zit in mijn hoofd van de 3J. De Hollandse.

0: De Hollandse Nieuwe van deze week is in handen van de drieërs en je zit in mijn hoofd.
1: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de dinsdag, het is 8:10 en dat betekent dat het tijd is voor het dobbelspel van vandaag. Met deze week misschien wel de laatste editie van het dobbelspel. Ja, dat is echt waar. Hij heeft niet te maken omdat we erop zijn uitgekeken. Alleen ik heb een beetje een dilemmaatje. Kijk, wacht even. Ik laat de dobbelsteen nu al vallen. De bedoeling is dat wij volgende week intrekken in de nieuwe radiostudio van Radio NL. En daar hebben we het zo nu dan eventjes kort over gehad. Alleen een van de dingen daarvan is dat er geen mokken op tafel mogen. Ja. En daar is onderling een strijd gaande. Want ik zeg, kan dat nou kwaad? Alleen dat blad, dat is een speciaal blad, zeg maar, waar dat bureau van is gemaakt, waar dat desk van is gemaakt, moeten we zeggen. Desk, dat klinkt netter dan bureau, maar dat kan dus niet. Dan kan dus niet dat hebben. Ik zeg, dan kan je zoveel geld uitgeven aan een toplaag en dan kan het. Deze kan het ook niet trouwens. Ik zie nu ook krassen. Maar dat is dus de bedoeling dat er geen mokken op komen te staan. Ik zeg, hoe moet ik dan mijn dobbelsteentje gooien? Want gewoon zo uit de vuist, dat maakt natuurlijk geen geluid. Dat is niet leuk. Dus daar ben ik nog over in beraad, over wat dan wel kan. Er zijn sommige suggesties binnengekomen uit zo'n mens erger je niet bord, weet je wel. In het midden stond er zo'n drukknop. Dat kunnen we gaan gebruiken, maar dat maakt ook niet echt leuk geluid. Ik kan een geluidje gaan opnemen, maar dan is het ook een beetje stom. Ik moet nog even kijken wat daar de oplossing van wordt. Lijst van mogelijkheden. Vandaag nummer 1. Daarom dingen die passen in een koffiemok. 2 is categorie beroepen. 3 staat voor vliegen. 4 iets dat je kan vinden in een restaurant. 5 nog een keer dobbelen. En nummer 6 is liedjes waarvan de titel begint met de letter G.
2: Oeps.
0: Wij gaan dobbelen en daarna mag je een liedje verzinnen en doorsturen via onze app. Daar gaan we. Ik ga het missen. Ik gooi nummer 5, dus ik moet nog eventjes een keertje, maar ik ga het missen. Ja, het is alsof er met ons gespeeld wordt. Hij heeft het geen 5 minuten volgehouden. We gaan op zoek naar liedjes. Die gaan over dingen die passen in een koffiemok.

Nummer 1 is hetgene waar we mee mogen gaan puzzelen vandaag. Dobbelspel staat in de categorie liedjes die gaan over dingen die passen in een koffiemok. Dat is wel een bijpassende thema, bijpassende categorie. Welke mag het zijn? Een leuke suggestie, een creatieve suggestie mag je doorsturen via de app van Radio NL.

0: Je denkt maar dat je alles mag van mij. Er komen ook heel veel reacties binnen op het verhaal wat ik zo net vertelde over dat er geen mokken meer in die nieuwe studio mogen. En dat dit dan misschien wel de laatste week zal zijn voor het dobbelspel. En er zijn ook enorm veel oplossingen voor bedacht. Mensen die ook zeggen, leg er een stuk zeil over dat bureau. Ja, fantastisch idee. Ziet er niet uit. Maar hey, het werkt wel natuurlijk. Maar dan komen we nog steeds op het feit dat er nog steeds geen mokken op mogen. Dus er moet eigenlijk een vervanger voor de mok. Met het geluid van de mok. Dat is het vervelende. Een plastic bekertje is het net niet. Een Yatzee-beker zien we ook vaak voorbij komen. Ja, er zit een stukje stof in natuurlijk. Dus we gaan hier nog eventjes over nadenken. Want we hebben gelukkig nog 3 dagen. Liedjes die dan zijn binnengekomen, zijn er ook wat van. Zeker de categorie dingen die passen in een koffiemok. Dat is hetgene waar we liedjes mee mogen bedenken vandaag. En dit is eentje voor, de categorie ken je klassiekers. Dat dan weer wel. Ik heb mijn lolly op.
1: Ik heb mijn lolly op.
0: Ja. Ik heb erop gebeten. Peter uit Westerbork vraagt deze aan.
1: In één keer opgegeten.
0: Ja, goed.
1: Ik heb mijn lolly op.
0: Ik heb mijn lolly op, mooi. Meer liedjes in de categorie dingen die passen in een koffiemok. Jeffrey Hazen en Lepeltje, Lepeltje.

0: dagje van Doris.
1: Er wonen twee motten.
0: Met z'n twee motten.
1: In mijn oude jas. En die twee motten, die wonen er pas.
0: Lepeltje, lepeltje aangevraagd door onder andere Monique dus. De diamantenring. Joeri uit Zundert kwam ermee. En de twee motten, die werden aangevraagd door Mark vanuit Het Zand. Maar we gaan eens even kijken bij iemand anders die ook nog een liedje heeft ingestuurd. En dan kunnen we zo meteen misschien jouw suggestie nog wel draaien. Als je nog een mooie hebt voor liedjes die passen in de categorie dingen die passen in een koffiemok. Zo, dat
1: ik voelde me een mooi, beetje belacht.
0: Kijken of we contact kunnen leggen, want ik heb die telefoon wel aangezet, maar er begint nog weinig te klinken. Misschien moet ik de schuif ook omhoog doen. Dat is ook handig.
1: Even
0: kijken. Ja, hij doet het. Gelukkig. Mark proberen we aan de telefoon te krijgen. Die heeft een misschien wel een beetje voorspelbaar liedje voor vandaag. Maar,
2: Goedemorgen.
0: Mark, goedemorgen met Lars.
2: Goedemorgen, Lars.
0: Hey, Mark, goedemorgen. Hey, is het eerlijk en terecht als ik zeg dat hij een beetje voorspelbaar is?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja.
2: Mensen,
0: Er
2: is ook makkelijk liedje voor.
0: Ah, dat is waar. Hè? Wat mag het zijn in de categorie dingen die passen in een koffiemok?
2: Ja, dan denk ik aan suiker bij de koffie. En dan VUF komt met kopje koffie.
0: Ja, een kopje koffie natuurlijk. Ja. En dan gooi jij het alleen maar op de suiker.
2: Nou, melk mag ook. Maar...
0: Ja, hey, maar als je goed luistert, hè, dan drinken ze hem zwart. Zonder de suiker. Hey.
2: Ah, oké. Dan heb ik hem al in. Dan is het woordje goed gehad.
0: Ik ga hem nog draaien, hoor.

0: VO heeft de kunst in de categorie liedjes die gaan over objecten die passen, of gaan over dingen die passen in een koffiemok. Zo, hè. Was er net een liedje van Damien van Os met de diamanten ring, en dat zorgde voor wat inspiratie volgens mij.
1: De ring die jij draagt aan je hand heb ik ooit gedragen.
0: De ring van Wimmy Bauma. Kwam Marcel mee vanuit Bergentheim. Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Het sleuteltje van het cocktailtrio.
2: De sleutel van de jukebox gezien.
0: Ja, en over sleutels gesproken.
3: Ik heb je sleutel.
0: Tijmen naar de telefoon, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Laske.
0: Oude marketing manager, en dat is jouw beroep toch?
4: Ja, zeker.
0: Kijk eens, liedjes die gaan over dingen die passen in een koffiemok. Moet je wel een grote mok pakken hoor, maar wat mag het zijn?
4: Kleine vogel, was
0: er nou. Een kleine vogel. Een heel klein vogeltje natuurlijk. Dankjewel Tijmen en een mooie dinsdag.

0: Adverteren op de radio.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
3: Ontdek nu

0: oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: MasterTools.nl, jouw plus onze tools. BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl. MasterTools.nl,
4: jouw plus onze tools. Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Einde van de week. Gezellig. Een rondje van de zaak. Maar één verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. Zeker als je net dat ene drankje niet meer had moeten nemen. Met Bobscan check je snel en eenvoudig of iemand veilig de weg op kan. Een professionele alcoholtest voor bedrijf en particulier. Snel, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Bescherm je medewerkers, je klanten en je bedrijf. Kijk op bobscan.nl, want met de B-test ga je veilig de weg op. Bobscan.nl.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Een tornado in een dorp ten zuiden van het Franse Carcassonne. Van de 41 gewonden zaten er een paar bekneld onder een omgevallen muur. Met speuronder werd gezocht naar slachtoffers. Er zouden 2 vermissen zijn. Huizen zijn neergestort en daken weggeblazen. Het Rode Kruis helpt de bewoners. In het zuiden van België is een lichaam gevonden, mogelijk van een vermist kind van 5. Hij werd eind juni samen met zijn vader voor het laatst gezien vlakbij de vindplaats. De vader is nog niet gevonden, maar wel spullen van hem. Hij droeg een enkelband vanwege een eerdere veroordeling. Mogelijk had hij het kind ontvoerd. De NS gaat treinreizigers stimuleren om niet precies in de spits te reizen. Vanaf vandaag zijn treinkaartjes aan de randen van de spits goedkoper, meldt nu.nl. Het moet ervoor zorgen dat meer mensen een trein eerder of later nemen, waardoor in de spits meer reizigers kunnen zitten. En het aantal tankstations in Nederland dreigt volgens ING sneller te dalen door hogere brandstofprijzen en omdat we meer elektrisch rijden. Vooral pompen zonder winkel aan de grens met België en Duitsland lopen risico. Mensen tanken steeds vaker over de grens omdat brandstof daar goedkoper is. Het weer van Weer Online. Veel zon, meer naar het zuiden ook sluierbewolking. Vanmiddag in het zuiden mogelijk een bui. Het wordt 23 tot 25 graden, maar in het zuiden iets minder warm. En dat was dan B-nieuws.
13: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
14: Heb je trek?

webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel.

0: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
3: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
2: Wat dan?
3: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
2: Oh, mag ik mee?
3: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: Een hele goede morgen. Een paar minuten over 8 bij de ANWB deze ochtend. Dennis Mooi. Dennis, goedemorgen.
6: Een hele goede morgen. Er staat 270 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Vooral grote knelpunten door ongeluk op dit moment. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum doe je er 25 minuten langer over. Tussen Sliedrecht-West en Harnikveld-Giessendam staat 6 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A50 Apeldoorn Arnhem. Daar is vanochtend de spitsstrook niet open gegaan. En daarom doe je over het hele traject een half uur langer. De A348 vanuit Doesburg naar Arnhem voor het knooppunt Velperbroek. 30 minuten vertraging. Door een ongeval. 2 kilometer file staat er. En bij Alkmaar loopt het in beide richtingen vast. Op de N242 door een ongeval. In de richting van Middenmeer en in de richting van Alkmaar heb je een half uur extra nodig. En dan wordt er geflitst op de A16 van Breda naar Rotterdam bij 51,7. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
5: Dankjewel Dennis.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Naast van Dijk! Met zometeen muziek van Gers Pardoel. Dat gaat over zijn Louise.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

Gert van Doel en zijn Louise zojuist bij Radio NL op de dinsdagmorgen. 25 augustus op de agenda vandaag, 10 over 8. Goedemorgen. We zijn lekker begonnen met deze dinsdag. Een zonnige dinsdag met lekkere temperaturen. Een dikke 20 graden, dus dat was echt niks te klagen. Morgen dan wordt het wat warmer en dan donderdag gaan we richting de 30... met dan aan het einde van de dag ook onweersbuien. Dus niet dat donderdag een zomerse dag wordt. Ja, oké, de onweer past wel bij de zomer natuurlijk, maar niet dat het een dag wordt waarvan iedereen zegt, we gaan naar Scheveningen met z'n allen. Dat dan weer niet. Nieuws van deze dinsdag, de 25e van augustus. Het gaat over het rapport dat naar buiten is gekomen over het vuurwerk van afgelopen weekend tijdens de voetbalwedstrijd Feyenoord tegenover Cambuur. Of andersom moeten we dat zeggen, Cambuur tegenover Feyenoord. Dat moet beter gehandhaafd worden. Dat is maar een beetje wat eruit komt. Maar ja, goed, hè. Dat had je ook van tevoren kunnen zeggen. De aanpak is nog niet goed genoeg. Daar komt het op neer. Die conclusie staat dus in het rapport dat uit is gekomen. Gisteren kwam dat naar buiten. Na dat vuurwerk kwamen 7 Cambuur-supporters in de knel en die raakten gewond, zeg maar. Zo moet je het een beetje zien. Ander nieuws van deze dinsdag, de 25e. Het gaat over de zomerhit top 10. Je kan stemmen via radionl.fm/zomerhit. Dat kan vandaag, morgen en overmorgen nog. En dan vrijdag wordt die zomerhit top 10 uitgezonden. Ik heb het al een paar keer gezegd. Die top 2 is natuurlijk al wel bekend. Dat wordt een cheerio en zwoele zomernachten. De vraag is alleen in welke volgorde. Ik heb vernomen dat vandaag ook een filmpje wordt gemaakt met ons, zeg maar. Dan moeten wij zeggen wat nou namens ons de zomerhit is. Wat nummer 1 is. Ik heb er sinds gisteren over nagedacht. Ja, als je gaat zo meteen een kant kiezen. Dan sta je zelf aan kant Cheerio of sta je zelf aan kant Zoele Zomernachten. Dus ik denk dat ik gewoon een compleet andere plaat invoer. Hè? Gewoon het liedje wat het net niet is geworden dit jaar. Hè? Maar goed, komt allemaal wel goed. Nieuws over de Merwedebrug dan, want die is al een tijdje afgesloten voor vrachtwagens. Omdat het niet veilig zou zijn. En er was toen veel om te doen, hè, met die camera's. Dat dan buitenlandse kentekens en buitenlandse chauffeurs geen bekeuring zouden kunnen krijgen. Want een bekeuring, ja, die is hoog. €500 mocht je alsnog over die brug denken te moeten rijden. En nou zijn daar dus ook politiecontroles gaande voor buitenlandse chauffeurs. In de eerste week kwamen er 215 chauffeurs over de brug die bekeurd zijn. 215 maal €500. Nou, reken maar uit. Dat gaat over iets meer dan een ton wat er dan dus betaald is in totaal. Omdat vrachtwagens er wel overheen zijn gereden. Ja, en ik las dat en ik vond het nog een klein beetje dubieus of zo, weet je wel. Want dan is er dus een complete politiedelegatie die dan die vrachtwagens van de weg afplukt op het moment dat ze fout begaan. Maar het gaat om de veiligheid, weet je wel. Dan denk ik, ja, ga dan voor die brug staan en haal ze er dan af. Zeggen van, goh, hey, you cannot pass over the bridge. He, daar gaat het toch om, dat die vrachtwagen er niet overheen gaat. Want dat is onveilig, nee. Laten we ze op de bond slingeren. Nee, dat is een goed idee, maar goed. 215 bekeuringen om al €500. Dat is wat er tot nu toe is uitgedeeld. En dat zullen ook niet de laatste 215 zijn, denk ik.

met zometeen eentje uit opa's kast. Een klassiekertje, als we hem zo mogen noemen. Ja, zeker. Even een mooie ouwe dat we gaan draaien. Yeah. Na muziek van Monique en Tim. Eén zomeravond met jou.

0: Hey Lars, wat heb je nu weer uit de kast van opa gehaald?
1: Even een mooie klassieker van Combo Wildebras, want voor mijn gevoel is het veel te lang geleden dat we deze hebben gedraaid hier in het ochtendprogramma. Was het die nacht of was

0: met opa's gast, combo Wildebras en was het die nacht?
1: De Sowieso Ochtendshow met Lars van Dijk.
0: Komen er vragen binnen over die zomerhit top 10? Onder andere van Thomas, maar ook van Laura. Die zeggen van ja, goh, als je dan geen Cheerio of zoete zomernachten gaat invullen, wat vul jij dan wel in voor de zomerhit van 2026? Ja, kijk, het is één van de twee. Laten we daar eventjes duidelijk over zijn, weet je wel. Maar ik vind het zo moeilijk om een kant te kiezen. Om kamp Cheerio of kamp zoete zomernachten aan te gaan moedigen. Zeg maar dat is het enige waar ik nog een beetje over dub, zeg maar. Dus toen dacht ik gisteravond bij mezelf, weet je wat, dan voer ik gewoon een iets ander liedje in. Dat kan natuurlijk.

0: ook, hè? Want je kan niet alleen maar stemmen op die twee liedjes, maar dan voel je gewoon een ander in. Dan heb je altijd vrienden, hè? Rutger en Justin hebben er allebei vrienden gemaakt, dus dan maakt dat niet uit, weet je wel. Ja, als het echt kon, had ik die van Lucas Agea ingevoerd natuurlijk. Dat is,
1: wat een hitte.
0: Ja. Het zwaait
1: lukt.
0: Maar ja, dat liedje dat is niet in 2026 gemaakt, dus dat is een beetje lastig. Ik denk wel dat we die deze week nog even kunnen draaien met de warmte die eraan zit te komen, maar ik denk dat ik het weet. Ik denk dat ik weet welk liedje ik ga invullen. En als ik dan even mijn glazen bol erbij mag pakken, dan denk ik niet dat ik de enige ben die dit liedje in gaat voeren. Maar dat Ivo en Rory hem ook doen. En daar zit een gedachte achter, want dat is eventjes, misschien een beetje inside information, maar Ivo en Rory zitten met z'n tweeën op hetzelfde kantoor. He, dat past perfect bij elkaar natuurlijk. En dit liedje, daar zijn ze allebei helemaal gek van. Dit vinden ze allebei fantastisch. Hij staat bij ons in de muziekcomputer ook in het mapje Ivo Music. He, zo heet hij, Ivo Music. Ik denk, weet je wat? Voer ik gewoon dat liedje van ze in. Dat is een hagenees. He, Chico kennen we natuurlijk van Veegse van het Matje. Ja, ik moet het ook niet proberen uit te spreken. Jij bent het voor mij. Laten we het Nederlandstalig houden.

0: Tijuana, bijna 8:30. Nieuws weer verkeer is onderweg. En we zullen er ook nog een kans hebben. Jan kwam daarmee, ons Jan uit Nuland. Die zei van, goh, voer anders gewoon even een liedje van Corrie Konings in, joh. Ja, maar dan wordt het een beetje een ding, hè. Want dat hop, hop, hoppa, dat is gewoon fantastisch. Ik denk dat dat ook nog wel een hele goede kanshebber is. Misschien mag ik er ook wel 3 invullen. Ik heb even gekeken naar de stemlijstjes, hè. Die worden hier uitgeprint zo nu en dan. En daar zag ik op een gegeven moment Jantje, die stemde op Corrie Konings. Janus stemde op Corrie Konings. En Jannes stemde op Corrie Konings. Dat is natuurlijk allemaal Jan, hè. Ik bedoel, laat het even duidelijk zijn. Je kan elke uur stemmen. Dus die denkt, hey, als ik een andere naam invul, dan zien ze dat niet. Maar Jantje, Janus en Jannes, dat vullen we gewoon in als 1 stem. Maar we gaan hem zo meteen wel even draaien. Hoppa! Er hangt iets in de lucht. Tevens nog een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. Zeker.
1: Ga maar door.
0: Nee, we moeten echt eventjes...
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com. Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com. Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl. Jouw
4: klus onder tools. Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl. Mastertools.nl,
5: jouw klus onder tools. Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
15: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: Of toch Cheerio?
15: Oh, Cheerio.
14: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10.
16: Meer info, radionl.fm.
14: Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Radio NL.
14: Weerbericht.
0: vandaag een mooie zonnige dag. In het zuiden is er wel wat sluierbewolking aanwezig. Temperatuur van vandaag ligt zo tussen de 23 en de 26 graden. Morgen ook nog warm en niet overal even droog. Donderdag, dan wordt het echt heel erg warm, 30 graden. En daarbij dan ook flinke onweersbuien. Dus daar kunnen we ons op gaan voorbereiden. Gaan we naar het nieuws van 8:30. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Op Schiphol zijn vandaag acties van beveiligers tegen hoge werkdruk. Ze leggen op 3 momenten het werk neer, de eerste keer om 10:00. Daardoor wordt een kwartier niet gewerkt bij de passagierscontrole. Bij het vliegveld van Leipzig zijn een derde drone en mogelijk ook explosieven gevonden, melden Duitse media. Begin deze maand werden al drones met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. En bewoners van een dorp in Zuid-Frankrijk hebben vannacht ergens anders moeten slapen omdat een tornado hun huis had vernield. Er vielen 41 gewonden. Onder meer omdat mensen vastkwamen te zitten onder omgevallen muren.
0: Ik heb dat filmpje inderdaad ook gezien. Het is eigenlijk net alsof je... Nou, ik omschreef het vanmorgen als een filmpje van een Amerikaanse stormchaser. Zeg maar. Alsof je daar naar zat te kijken. Maar dan gewoon in Zuid-Frankrijk. Dat trekt een keer, joh. Goed. Verkeersinformatie van Dennis van de ANWB. Goedemorgen.
17: Een hele goede morgen. Er staat ruim 240 kilometer file. De grootste knelpunten worden veroorzaakt door ongelukken. Zoals op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Ridderkerk en de Drechttunnel doe je er bijna een half uur langer over. De rechterbuis richting het zuiden is dicht. Want in die tunnelbuis is een ongeluk gebeurd met 2 vrachtwagens. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg doe je er 40 minuten langer over. Omdat de spitsstrook daar niet open is. De A348 Doesburg richting Arnhem voor het knooppunt Velperbroek. 40 minuten vertraging over 3 kilometer door een ongeval. En de N242 Middenmeer richting Alkmaar bij Hoegewaard. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Flitsmeister meldt aan een camera op de A16 Rotterdam-Breda bij 50,1. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,7. En de A35 Enschede-Almelo bij 61,5.
0: Dennis, dankjewel. Tot de volgende keer.
17: Tot de volgende keer.

zometeen een nieuwe ronde van de vraag van vandaag. Eerst, zoals beloofd, muziek van Corrie Queen. Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.

0: eigenlijk best wel een heel lief liedje dit, hè? De Afro Bros, Billy Dan, samen met Brees en Nooit Meer Voorbij.
1: Goedemorgen!
0: Goedemorgen!
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow
1: met Lars van Dijk.
0: Eerder vanmorgen in het nieuws. De fraudehelpdesk ziet een sterke toename van nepmails rondom Ideal en Vero. Vero, dat is het nieuwe betalingsplatform waar Ideal in overgaat om online boekingen te voldoen. En bijvoorbeeld ook even wat te kopen bij een webshop. Gaan dus mails rond dat je dan ergens geld naar over moet maken voor de aanpassing daarvan. En hoe vaak je dat nog kan zeggen, hang op, klik weg, bel uw bank. Wordt er nog steeds veel gedaan. En veel mensen die daar dan weer in tuinen. Dat het nieuws van eerder deze dinsdagmorgen. Ik denk dat is wel eventjes eentje voor de vraag voor vandaag. Want we hebben ooit al een keer het onderzoekje gehad naar dingen die je dan bijvoorbeeld een keer had besteld, maar dat nooit is binnengekomen. Omdat je op een of andere manier toch op een malafide webshop terecht bent gekomen. Ik kwam toen naar aanleiding van de TikTok-shop, omdat daar toch wel veel de Chinese webshops daarop verspreiden. En het toch soms een klein beetje afvragen is, komt het wel binnen, ja of nee? En nou dus rondom die netmails van Ideal en Vero denk ik, hey, dat is misschien wel eventjes eentje voor de vraag van vandaag. Waar ben jij wel een keer ingetuind? En dat kan, het is niks om je voor te schamen, hè? Dus alles behalve. Heb je bijvoorbeeld wel een keer op een verkeerd linkje geklikt? Of heb je dat alleen maar als excuus gebruikt omdat er iets in je browsergeschiedenis stond wat iemand anders niet had moeten zien? Dat kan, maar waar ben jij een keertje ingetuind? Dat mag je doorsturen via de app van Radio NL. Doen we voor de vraag van vandaag. Ik zal hem aftrappen, want ik ben zeker ook wel een keertje ergens ingetuind. Had ook te maken met een online webshop, dat dan weer wel. Maar was een reclame van een kerstboomslier. Slier met lampjes. En dat had dan allemaal kleuren. Ik dacht, dat was fantastisch. Dat wil ik hebben. En dan kon je dan via een appie kon je dan, zeg maar, tekenen op je boom. En dan wist hij precies welk lampje waar in de boom zat. En dan kon je er een figuurtje op tekenen. Ja, geweldig. Dat moet ik hebben, dacht ik. Dus huppatee besteld. Nou, ten eerste kwam het na de kerst binnen. Want het duurde 2 maanden voordat het er was. Toen was het er uiteindelijk. Heb ik het geprobeerd, kon je er helemaal niks mee. Het was gewoon een normale lampjeslier. Dat is dan nog tot daaraan toe natuurlijk, maar misschien is de schade bij jou wel iets groter geweest. Vraag van vandaag. Waar ben jij wel eens een keertje ingetuind? Laat het weten via onze app. Gaan we dat zometeen behandelen. Eerst muziek van John de Wever.

0: In welke oplichtingstruc ben jij wel eens een keertje ingetuind?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Nou, oké, misschien is het wel heel rigoureus om oplichtingstruc te zeggen, maar... De vraag van vandaag is, waar ben jij wel eens een keertje ingetuind?
2: Ik ben gisteravond nog ergens ingetuind, Lars. Ik ga weer zitten aan de eettafel, ik doe de deksel van de pan omhoog. Weer aardappel.
0: Ja, tuurlijk. Bericht van Henny, goedemorgen. Waar ik wel eens een keer in ben, tussen aanhalingstekens, ingetuind... waren de kleine lettertjes bij een deur-tot-deur verkoper. Ik heb nu nog anderhalf jaar de krant en ik heb ook al anderhalf jaar gehad... maar ik lees er geen letter van. Ja, voor je het weet zit jij aan een contract van 3 jaar vast. Dat is nou net zo'n schoolvoorbeeld daarvan. Meer berichten die binnen zijn gekomen over dingen waar we ooit een keer zijn ingetuind. Er zijn inderdaad veel mensen die een keer ergens wat hebben besteld, maar het helemaal niet leek van wat ze hadden besteld. Kleding zien we vaak binnenkomen, omdat dan bijvoorbeeld de maat niet klopte. Dat zegt Rosa nog. Rosa vanuit Dodewaard. Aan de telefoon Pierre uit Klundert. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lars.
0: Pierre, waar ben jij wel eens een keertje ingetuind?
3: Een opzegging van de bond.
0: Een opzegging van de bond. Jij dacht, hier ben ik klaar mee, hier ben ik vanaf. En je dacht, dit is gelukt, zeg maar. Ik heb opgezegd.
3: Ja, nou, dus niet. Want ik kreeg gewoon nog steeds de betalingen.
0: Nou, hey, maar leg even eens uit. Want je stuurt daar een mail naartoe of zo. Hoe werkt dat?
3: Je gaat naar de site van de bond. En daar stond er gewoon een link van de bond. Je klikte erop. En daar stond eigenlijk, deze opzegging regelen wij voor je.
0: Ja.
3: Dus geen briefjes, geen e-mailtjes. Maar ja, dat was dus toch een sneaky linkie.
0: Ja, had je...
3: Het kostte me 29,95 en ik had nog niks.
0: Het kostte je 29,95 om op te zeggen?
3: Ja.
0: Nou ja, zeg.
3: Hey. En dan regelde hun die alles. Ja.
0: En dan 15 dagen later zie je alsnog dezelfde afschriften nog een keer van je rekening afgaan met de bond.
3: Juist, ja.
0: Ja, en hoe lang is dat nu geleden en hoe heb je dit opgelost?
3: Ja, ik heb gewoon even zelf de vakbond benaderd en die zegt van, dat klopt. Het is een sneaky linkie geweest en die hebben onze naam gebruikt. Maar bij deze, we gaan je abonnement opzeggen en het duurt 3 maanden, dus ja.
0: Oh, het was... Ah, nee, nu snap ik. Ik dacht even dat die vakbond, dat die het zeg maar verkeerd had gedaan. Dat die ergens een... Dat ze wat opzeggen niet lukte. Maar je klikt op een phishing link.
3: Juist, ja. Ah. Van de bond zelf. Het was op de site.
0: Op de... Nou ja, hoe krijgen ze dat voor elkaar, zou je zeggen, hè?
3: Ja,
0: maar goed. Hè. 29 euro armer en daarna nog 3 maanden voor de vakbond betaald. Toen was het klaar.
3: Juist, ja.
0: Pierre, dankjewel voor je verhaal, hè.
3: Yo, ja, ik ben ik zie.

Leeuw Kleine, maak me nou niet gek. Maakt het 6 minuten voor 9. Het ochtendprogramma komt daarmee tot haar einde. Morgenochtend 6 uur, dan zitten we er weer. Zometeen tikken met werk in uitvoering. Mogen er nog eentje doen. En dat is een mooie voor het weer van vandaag. Want met het zonnetje erbij en zo, dan past deze wel een beetje in de categorie zomer. Splitsing als laatste in het ochtendprogramma. Wind en zeilen. Heb een mooie dinsdag en tot morgenochtend.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
9: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
10: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
9: Wat dan?
10: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
9: Oh, mag ik mee?
10: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Beveiligers op Schiphol leggen vandaag 3 keer het werk neer. Dat betekent dat er steeds een kwartier geen passagierscontroles zijn. De eerste werkonderbreking is om 10 uur. De beveiligers vinden dat de werkdruk te hoog is, terwijl het minder had moeten worden na een reorganisatie van de beveiliging eerder dit jaar. Na de mislukte droneaanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een derde drone gevonden. Die lag in een veld verderop met mogelijk ook explosieven, melden Duitse media. Begin deze maand werden drones ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig met militaire goederen. Rusland ontkende erachter te zitten. In een dorp in het zuiden van Frankrijk wordt de schade opgemaakt na de tornado van gisteren. Huizen ten zuiden van Carcassonne werden weggeblazen of raakten zwaar beschadigd. Er zijn 41 gewonden, van wie er 15 naar het ziekenhuis moesten. Vannacht moesten veel mensen ergens anders slapen. En de grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Nevada heeft in de stad Reno al meer dan 30 woningen verwoest. De brand is nog altijd niet onder controle en 45.000 mensen zijn al geëvacueerd. Nog eens meer dan 40.000 moeten er rekening mee houden. Tot nu toe zijn 7 mensen door de vlammen gewond geraakt. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden ook wat sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt de temperatuur naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. Dat was het ANP-nieuws.
16: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
21: Gritter Chalets en staakcaravans.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
18: Nu?
17: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
22: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
23: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
19: Carglo.
22: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
3: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
25: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
26: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
28: Bijna 5 minuten over 9 op deze dinsdagochtend. Hartelijk goedemorgen, het is 9 uur geweest. De hoogste tijd om te beginnen met werk en uitvoering tot aan 12 uur. En dat doen we traditiegetrouw met de meldingen van de ANWB. En daar zit deze dinsdagochtend Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
29: Een hele goede morgen. Nou, het drukste moment van de spits ligt weer achter ons. Er staat nog 140 kilometer file. Er zijn een paar grote knelpunten door ongelukken. De A1 bijvoorbeeld richting Amsterdam heb je tussen Stroe en Hoevelaken 50 minuten vertraging over 9 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven 3 kwartier vertraging. Dat komt ook door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. Het is sowieso druk nog in Gelderland, want op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem heb je 20 minuten vertraging. De spitsstrook is daar niet open. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem tussen Reden en knooppunt Velperbroek een half uur extra staat 3 kilometer. Ook dat komt door een ongeval. Flitsmeister meldt dan een camera op de A27 naar Almere bij 115,0. A28 vanuit Zwolle naar Assen bij 146,5. En de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij 161,3.
28: Dennis, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar iets na 10 nog een keer.
29: Tot straks.
28: Tot zo.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Ja hoor, we kunnen beginnen met veel muziek tijdens jouw werkzaamheden. En dat gaan we doen met Jeffrey Heesen. Hij staat voor je klaar met Loco.
30: Dit is de muziek van Radio NL.

Meestal zou je zeggen, dit is zo'n liedje voor de donkere dagen. Dat iedereen, ja, sommigen die zich eenzaam voelen, toch even die verbroedering. En dat je denkt, we mogen elkaar niet vergeten, we moeten elkaar steunen. Maar dat is niet helemaal waar, want we hebben het laatst ook bij 30 graden gedaan, dit liedje. En ik neem je even mee terug naar de zomertour in Rode van zondag 9 augustus. Daar zong Henk Benaar dit liedje. En als het dan 28, 29 of zelfs uitschiet is tot 30 graden. Maakt niet uit hoor, pak je buurman en je buurvrouw even vast. En dat werd ook gedaan. Dus ja, dit liedje verbroedert bij alle weersomstandigheden en alle temperaturen. Hou me nog een keertje stevig vast. Henk Benaar aan het begin van een nieuwe werk en uitvoering. Goedemorgen.

0: tussen te bezien tijdens je werkzaamheden. Kop koffie erbij en de glimlach. Die mogen we ook niet vergeten. Marco Schuitmaker nu met Engelbewaarder.
1: Goedemorgen, dit is Werk in Uitvoering.

Daar is het allernieuwste van Frank Vergooyen. Natuurlijk had hij vlak daarvoor nog een prachtig mooi duet met Suzanne Veldmeijer. En overigens hebben ze beide een nieuwe single uit. Waarvan dit die van Frank Vergooyen was en geweest is geweest. 7:07 op deze dinsdagochtend. Over een paar minuutjes openen wij de deuren weer van het Radio NL Muziekhotel. Ik kwam iets tegen waar ik eigenlijk een beetje verbaasd over was met een artiest. Ik heb kort geleden met een artiest bij de Zomertour in Rode gesproken. Dit zit eraan te komen, mag nog niks naar buiten en dit en dat. En wat schetst mijn verbazing? Ik kwam iets tegen waarvan ik dacht van volgens mij mocht dit niet naar buiten. Misschien moeten we de persoon in kwestie straks even proberen te bellen. Dat kunnen we straks wel even doen tussen 10 en 11 uur. Hoor je straks wie het is en waar het om gaat. Nu muziek van Monique Smit.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Frits Vos Westerhaar, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
11: Kozijnen bestellen? Toelevering online.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
13: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

zou bijna een spelletje van kunnen maken. Het waren drie op rij, de dijk met dans op de vulkaan, de havenzangers met hun allernieuwste happy-sappy barbecue'tje. En dit was Raymond Hermans en Maximaal. Wij gaan ook maximaal deze dinsdagochtend, want zometeen gaan wij de deur openen van onze Radio NL Muziekhotel. 10 kamers met 10 artiesten. 2 van die kamers maken we zometeen leeg, die liedjes gaan we draaien. En de invulling van de nieuwe kamers, dat ligt straks bij jullie.

0: En hou je van mij?
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Het is er weer tijd voor, het Radio NL Muziekhotel. 9:40. En zometeen gaan we er 2 draaien. En wat ik al zei, zodra die gedraaid zijn, dan zijn die kamers leeg. En willen wij heel graag weten wie daarvoor in de plaats mogen komen. Wie mogen we dan, zoals het zo mooi heet, inchecken in ons Radio NL Muziekhotel. Suggesties, laat ze achter in de app de naam van de artiest met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we jou zometeen blij maken met jouw suggestie. In de hoop dat hij één deze dagen voorbij komt wanneer wij neer een nieuwe ronde spelen van het Muziekhotel. Even snel de kamernummers. Kamer 1 is voor Ronnie Ruijsdaal. Wesley Bronkhorst zit op kamer nummer 2. Kamer nummer 3 is voor Leen Zeilmans. Kamer nummer 4 is voor Hartentien. Kamer nummer 5, BZN. Kamer nummer 6, Likkepep. Dan kamer nummer 7, de dame die we zojuist draaiden. Dana Winner. Dat zou kunnen betekenen dat ze nog een keer gedraaid. Oh, dat zou wel leuk zijn trouwens. 2 keer Dana Winner. Helemaal niet verkeerd. Nummer 8 voor Zus. Nummer 9 is voor Bonnie Sinclair. En de laatste is kamer nummer 10. En daar zitten de heren Nick en Simon. Wij gaan kijken welke 2 cijfers wij in ons beeldscherm krijgen. Eigenlijk is het een gouden verzoek, hè? Als je stand slechts 2 keer daarna winnen. Dan zou je bijna hopen dat kamer nummer 7 geopend gaat worden. Maar is dat ook het geval? Ja of nee? We zullen kijken wat... Oh, het zit wel dichtbij. Kamer nummer 6, dat is de eerste. En dan een tweede cijfer wat wij mogen verwelkomen als kamernummer zijnde is geworden. En gaat worden. Het is echt dinsdag. Duurt even. Nummertje 3. Nou,
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Mensen, wat een dure radio zo op deze manier. Wacht op die cijfertjes. 3 en 6. Wij gaan snel kijken wie er op kamer 3 zit. Dat is een inzending van Peter Thijssen uit Maden. Die had gevraagd om een Leen Zeilmans. Daar zijn opa's voor. Mooi liedje. Leuk. Gaan we erbij zoeken. Kamer nummer 6. Die is aangevraagd door Kjell Zwarthoed uit Volendam. Die heeft gevraagd om Likkepep samen met Sven Versteeg inderdaad. En De Blikkendag. Dat zijn de beide liedjes die we gaan draaien. We gaan heel snel zoeken. Laten we beginnen met kamer nummer 3. Dat is Leen Zeilmans. Daar zijn opa's voor. De suggestie van Peter Thijssen uit Maden. We kunnen beginnen. Komt-ie.
1: Radio NL Muziekhotel.

0: Liedje nummer 2 in het Radio NL Muziekhotel. Sven Versteeg samen met Likkepep en de Blikkendag.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Dat was kamer nummer 6. Daarvoor hadden we kamer nummer 3. Die werd leeggemaakt. En daar mochten wij dat hele mooie liedje van Leen Zijlmans draaien. En daar zijn opa's voor. Beide gedraaid. Dat betekent 2 nieuwe lege kamers. En die worden even schoongemaakt. Vervolgens kan de volgende artiest erin. En die hebben zich inmiddels gemeld door een appje te laten sturen door een van de fans, liefhebber. Owen Verretten uit Schermerhorn, die schrijft voor het Radio NL Muziekhotel. Zou ik heel graag Danny Christian erin willen zetten met Wij zijn twee vrienden. Bij deze geregeld, Owen. En wie weet komt die een deze dagen voorbij. Blijft kamer nummer 6 nog vrij. En Femke uit Vraneker, die kwam met een gauw ouwe, kunnen we toch wel zeggen. Circus Custus en Monica. Erg mooi liedje, gevoelig liedje, maar wel mooi om weer een keer te mogen draaien. En dat gaat binnenkort dan ook gebeuren, hopen we, Femke. Kamer nummer 6 is voor Circus Custus. En daarmee zijn de 10 kamers weer gevuld. Kunnen we morgen een volgende ronde spelen. En dan komen er weer 2 kamers vrij. Doen we ook donderdag, doen we ook vrijdag. Zodat wij heel veel mensen de kans geven om het liedje voorbij te laten komen. Dat allemaal vanaf morgen weer.
1: Radio NL Muziekhotel.
0: Gaan we het nu tropisch opzoeken. Ja, het zonnetje er toch bij op deze dinsdag. 25 augustus. Oh, zet je radio harder. Want ik zag al diverse appjes voorbij komen om dit liedje te laten draaien. Gaan we dan bij deze ook doen. Tot aan 10 uur, de nieuwe van René Leblanc. Dit is Tropical Nights op Radio NL.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Uw loop-, sloop- of schadeauto verkopen? Autorecyclingexcel.nl. Wij hebben een eigen ophaalservice en u krijgt een eerlijke prijs. Autorecyclingexcel.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
3: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
3: Kijk op ProStop.nl.
2: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
5: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er één voor in de boeken.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Schiphol adviseert reizigers om niet eerder naar de luchthaven te komen, ondanks de acties van beveiligers. Die leggen vandaag en morgen een paar keer even het werk neer uit protest tegen hoge werkdruk. Dat kan leiden tot vertragingen bij de controles. Schiphol zegt er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Reddingswerkers hebben in een dorp in Zuid-Frankrijk dat gisteren werd geraakt door een tornado 2 vermisten teruggevonden. Ze zijn lichtgewond. Er zijn nog 41 andere gewonden, onder wie een zwangere vrouw, melden Franse media. Hoe het met haar en haar baby is, is niet bekend. Er zijn sterke aanwijzingen dat het lichaam dat in het zuiden van België is gevonden, dat van een vermiste jongen van 5 is, melden Belgische media. Hij werd eind juni in de buurt samen met zijn vader voor het laatst gezien. De vader was veroordeeld en droeg een enkelband. Van hem zijn alleen spullen gevonden. En bij het vliegveld van Leipzig is een derde drone gevonden met ook mogelijk explosieven. Volgens Duitse media lag het ding in een veld. Begin deze maand was een Oekraïens vrachtvliegtuig in Leipzig doelwit van een droneaanval, maar die mislukte. Sindsdien maken veel Duitsers zich zorgen over de veiligheid in hun land. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Bij een oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
16: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
17: Weer die klote muggen in huis.
18: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
19: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
20: Woninrichting Hans Jutstra.
19: Buitenvaart Hogeveen.
17: Heerlijk!
18: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
21: Is een lekkageschade altijd gedekt?
22: Nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.
23: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met AcryRub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
24: Soedal, de bouwverslimmers.
23: Soedal, de bouwverslimmers.
22: Voorkom lekkage. Meld u aan bij de nationaledaklijn.nl.
25: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
26: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
27: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
28: Het is 3:10. Hartelijk goedemorgen. Dit is deel 2 van Werk en Uitvoering. Zometeen gaan wij op zoek naar 3 liedjes die gedraaid kunnen worden. En ondertussen hebben wij even wat research gedaan. Ik had het in het vorige uur natuurlijk al even over een artiest die ons kort geleden iets heeft verteld. Over een liedje wat, we mochten een klein fragmentje van horen. En dat mocht absoluut nog niet naar buiten. Dat is pas eigenlijk volgende maand het geval. Maar het schijnt dat het al in omloop is. En daar willen we toch wel even het fijne van weten. Dus dat doen we zo meteen. Proberen we even een belletje over te doen. Ik ben erg benieuwd. Nou, suggesties voor de 3:30 stuur ze alvast in. Spreek het alvast in. En dat doe je via de app van Radio NL. Om even kenbaar te maken wat wij zometeen voor jou moeten gaan draaien. Met bijvoorbeeld een reden erbij, een jarige, een jubileum of gewoon even een boodschap. Het kan echt allemaal. We geven het graag door. De 3:30 hebben we straks voor je. Wij gaan naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooi deze ochtend. En Dennis weet waar het langzaam rijdt en stilstaat.
29: Hier vanuit Den Haag naar Amsterdam.
28: Terwijl ik dat zeg, hoor ik dat Dennis nog een paar woordjes spreekt bij de collega's. En zodra Dennis zometeen daar is afgerond, kunnen we hem vragen naar de actuele stand van zaken. Zodat wij ook weten waar het langzaam rijdt stilstaat. En waar je even op je snelheid moet passen als het gaat om de controles onderweg. We gaan kijken of Dennis zover is. Dennis, goedemorgen.
30: Een hele goede morgen.
28: Ja, daar is hij. Goedemorgen.
30: Ja, hele goede morgen. Er staat nog 35 kilometer file op de A1 richting Amsterdam. Er staat 9 kilometer ervan tussen Stroe en Hoevelaken. Je bent een half uur langer onderweg door een ongeluk, maar de weg is alweer een tijdje vrij. A4 naar Amsterdam, tussen Hoofddorp en de Schipholtunnel staat het even stil. De tunnel is even dicht, worden te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. En op de A348 Doesburg-Arnhem heb je voor het knooppunt Velperbroek een klein kwartiertje extra nodig. Flitsmeister meldt aan een camera op de A7, Afsluitdijk richting Heerenveen bij 107,8. A9, ook maar Amstelveen bij 52,4. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5.
28: Dankjewel Dennis voor dit moment. En dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
30: Tot zo.
28: Tot zo.
31: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
28: Wordt het weer de hoogste tijd voor muziek. Zo meteen hoor je Robert van Hemert met Zoet, Zout, Zuur. Maar allereerst de Jazzpolitie met Liefdesliedjes.
31: Dit is de muziek van...

0: Met de start van dit liedje 2023 en de rest is geschiedenis, zullen we toch maar zeggen. Zoetzoutzuur, Robert Vreemarts, hoorde je aan het begin van uurtje nummer 2. Met daarvoor de Jazzpolitie en liefdesliedjes. De 3,5-11 hadden de oproep gedaan, dank daarvoor. Ze stromen binnen, we gaan zo meteen een keuze maken met wat we allemaal kunnen gaan draaien. Zo in werk en uitvoering, de muziek tijdens jouw werkzaamheden. Dat is van belang, uurtje nummer 2. Goedemorgen.
1: Tijd om mee vol gas te gaan en flink tegen.
0: Zo is het.
1: We

gisteren al voorbij komen ergens in een appje over dit verzoekje. We mochten konden draaien, maar toen hadden we net de allernieuwste gedraaid. Bachata bij Lando, dus ik denk, weet je wat, het is nu dinsdagochtend. Er wordt altijd geluisterd naar Radio NL, dus dan kan het ook. Django en Als ik het anders zou doen. Ja, ik zei het net al, een dilemma, nee dat is het niet. Maar kort geleden, de zomertour in Rode op een zondagmiddag, was het mooi weer. Heel veel artiesten en een van die artiesten was daar op die middag.

0: van het nieuwe liedje. Ze, we gaan er voor de rest nog helemaal niks mee doen. En toen werd de datum genoemd wanneer de plaat daadwerkelijk het levenslicht gaat zien. Alleen, nu had ik begrepen dat mensen zelfs al op de hoogte zijn. Dus dan is het de hoogste tijd om toch even een belletje te doen. Hoe zit het, Jeroen? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Teken.
0: Goedemorgen, ja.
1: Goedemorgen.
0: Laten we eerst beginnen met hoe is het met je?
1: Ja, fantastisch.
0: Mooi.
1: Het is natuurlijk wel een beetje ons weekend nu. We hebben een lekker druk weekend achter de rug. Dus nu begint ons eigen weekend.
0: Ja.
1: Dus nu is een klein beetje tijd voor relaxen. Maar nee, het gaat fantastisch, joh.
0: Goed zo. Ja, want ik volg je natuurlijk op social media. En dan zie ik allemaal prachtige beelden voorbij komen met filmpjes. Wat je zoal mag doen. Het is één grote glimlach bij jou, heb ik het idee.
1: Ja, nee, dat is zeker. Plezier hebben in je werk is het allerbelangrijkste, toch?
0: Dat is de drijfveer, hè? Zodra die drijfveer... Dat is gewoon 's ochtends opstaan dat je denkt van ja, we mogen weer. En niet we moeten, nee, ja. We mogen.
1: Precies dat. En ik mocht 8 keer het weekend, dus we hebben ons niet verwild.
0: Zo, nou, dan is het jou wel gegund om nu zelf even weekend te vieren.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dankjewel, joh.
0: Hey, Jeroen, even een kort dingetje. Wij hebben elkaar gesproken op 9 augustus in Rode. En toen liet jij via de telefoon even een klein fragmentje van jouw nieuwe single horen. En toen zei je nog van, voor de rest niks mee doen. Maar, nou, had ik de indruk dat er volgens mij wel het nodige mee aan de hand is. Wat is er gaande?
1: Nou, weet je wat ik... We dachten eigenlijk van, we gaan het eens een keer op een andere manier in de markt zetten. En ik laat dus echt de echte fans, die echt een beetje de moeite voor willen doen, laat ik dus als eerste een preview horen van mijn nieuwe plaat.
0: Ja.
1: Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een telefoonnummer gepost, daar konden mensen naar appen. En dan kregen ze dus een kort fragmentje te zien van de nieuwe plaat. Als een soort teasertje, speciaal voor die mensen.
0: Ja.
1: Maar wel erbij vermeld van, alsjeblieft, doe dit nog niet op de Instagram en TikTok en zo zetten. Want ja, dan lekt het gelijk al uit en dat is eigenlijk niet de bedoeling natuurlijk.
0: Nee.
1: Het is echt speciaal voor jullie. Maar nou is er toch iemand geweest en die heeft het een paar dagen terug volgens mij op TikTok en Instagram gezet.
0: Oh,
1: dus
0: lekker.
1: Het gaat een beetje zijn eigen leven leiden nu. En ja, dat was eigenlijk precies niet de bedoeling.
0: Nee, want ik dacht inderdaad dat wij afspraken hadden. Ik denk, nou, ik heb er op de radio wel over geroepen dat binnenkort nieuwe single. Maar toen zag ik dat voor mij. Ik denk, heb ik hem nou gemist? Volgens mij mocht het niet. Dus,
1: nee, klopt.
0: Oh, dit is een beetje paniek in de hut of valt het mee?
1: Nou, paniek is een groot woord, maar ik ben heel blij dat jij je wel aan de afspraak hebt gehouden in ieder geval. En heel veel anderen ook. Maar het komt dan toch een beetje naar buiten. Dus we hebben toch besloten om het allemaal een klein beetje sneller in werking te gaan zetten. Want ik mag jou nu vertellen dat vrijdag 4 september komt de single uit.
0: Dan is het, oké, helder. Want we hebben dat
1: dan is echt het moment.
0: 4 september, vrijdag, dan gaat hij het levenslicht zien.
1: Ja, dan wordt hij geboren, zoals dat zo'n mooie kind kan.
0: Nou inderdaad, en dat is een heel spannend moment voor artiesten en alles en iedereen die meewerkt aan een liedje. Dat weten we uit eigen ervaring. Maar inderdaad, je gaf al aan ergens in september, maar het is nu daadwerkelijk 4 september geworden.
1: 4 september, ja. En voor de mensen die het filmpje al hebben gekregen of nog gaan appen, dat kan natuurlijk nog altijd.
0: Ja.
1: Je mag hem van mij nu overal updaten, het filmpje. Nou maakt het niet meer uit.
0: Dat fragmentje wat in omloop is, mag nu gedeeld worden. Oké, nou helder.
1: Ja, slinger het maar overal naartoe.
0: Oh, maar dan mag je vast de titel van de plaat ook al noemen.
1: De titel? Mag dat al?
0: Ja, weet ik niet.
1: Ik heb nou een vrouw hier. Ja mag. Ik ga niet van Roosje naar Roosje, heet het.
0: Ik ga niet van Roosje naar Roosje.
1: Ja.
0: Oh, het gaat spannend worden. We moeten nog
1: ruim
0: anderhalve week geduld hebben. 4 september daadwerkelijk. Nou ja, dan beloof ik bij deze 4 september in dit programma gaan we het liedje dan ook voor de allereerste keer draaien. Ja, dat komt
1: nou, dat is bij deze afgesproken.
0: Dan hebben we nu een datum weten wat er aan de hand is. Want ik had echt zoiets van, hebben we hem nu gemist? Maar dat was dus een ongeduldige vent die zich niet helemaal aan de afspraak heeft gehouden.
1: Nee, precies dat, ja. En goed, laat maar lekker losgaan dan nu.
0: Het is bij deze, van Roosje naar Roosje, 4 september. Dan vind je het vast niet erg dat we nu nog even die andere grote hit erbij pakken.
1: Nee hoor, vooruit dan.
0: Zullen we die nog een keertje gewoon even jouw weekend even inluiden met je eigen muziek?
1: Oh, dat vind ik lekker.
0: Hey Jeroen, dankjewel. Alles is helder en we spreken elkaar snel weer.
1: Dankjewel, hè. Hoi.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
3: Chef, ik kan er niet bij met de ladder.
4: Doe het veilig. Bestel een hoogwerker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
2: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
5: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Een nieuw plafond, strakke wanden, verbouw of renovatie? TK levert vakwerk van begin tot eind. Betrouwbaar, vakkundig en met Twentse nuchterheid. TK, Twentse kwaliteit. Goed voor elkaar. Kijk maar op plafond-wanden.nl.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: Allianz Direct. De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
16: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
15: Of toch Cheerio?
16: Oh, Cheerio.
15: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: De 3:30. Ja, ze staan klaar, de 3:30. En ze hebben allemaal toch wel het tintje dat het wat, iets wat oudere muziek is. Is dat erg? Nee, natuurlijk niet. Het is de wens van de andere kant van de radio, de luisteraar. En die moet je koesteren. En eigenlijk zit er overal een verhaal achter. Laten we beginnen met de eerste, Eddie uit Leek. Die schrijft het volgende. Kun je het nummer van Boudewijn de Groot even draaien? Jimmy, speciaal voor collega Simon, die vanochtend 30 kilometer heeft gefietst en helemaal bezweet aankwam op het werk. Alvast bedankt. Groetjes uit het mooiste dorp van Grun, Leek. Staat erbij namens alle pompmonteurs van Pomaak Tolbert. Dus we gaan hem draaien. Speciaal voor Simon, de diehard 30 kilometer fietsen in de ochtend. Ja, dan is deze wel toepasselijk. Ja. Al, die wind, die was er niet. Nee, het was te doen, Simon. Zeker weten. De eerste in de reeks van drie, Boudewijn de Groot. Dit is Jimmy.
18: Nummer

0: is van mij.
1: En dat was hem echt helemaal van het begin tot het einde. Doe maar sinds een dag of twee, 32 jaar. Aangevraagd door Maria uit Enschede. Goedemorgen, Radio NL. En dan een rood-wit-blauw hartje erbij. Vinden we leuk, creativiteit en top. Graag zou ik voor de 3:30 het vast een verzoekje in willen dienen. Doe maar sinds een dag of twee. Liefst van Maria uit het zonnige Enschede.
2: De 3:30.
1: Dankjewel, daarmee zijn wij toegekomen aan de laatste uit de reeks van drie. En dat is Johan uit Nieuw-Lekkerland. Die schrijft: Goedemorgen Radio NL. Had goed nieuws gelezen dat Henk Wijngaard weer thuis is. En dat het heel snel is gegaan, zijn vooruitgang. En dat hij gelukkig weer naar huis mag. Ja, wat een topman. En ik zou graag een heel leuk verzoekje van Henk willen vragen. In mijn cabine voor alle luisteraars en de fans. En dat ben ik ook zeker weten. De groetjes van Johan uit Nieuw-Lekkerland. Gaan we Henk draaien in mijn cabine. Terug in de tijd. Henk Wijngaard, nu op radio.

echt zo'n liedje waar je energie van krijgt. Vrolijkheid, blijdschap, alles wat erbij hoort. De drie A's, je zit in mijn hoofd, deze week de meest gedraaide. Want zij hebben de Hollandse nieuwe te pakken. En dat is in mijn beleving meer dan terecht als je zo'n mooi gezellig liedje maakt. Halverwege augustus en dan nog even de nazomer meepakt. Daar doen we het voor. Over zomer gesproken, luister. Ik denk nog

Samantha Steenwijk samen met Wolter Kroes. En slapen doen we 's nachts. Dat is een veel gebruikte term inderdaad. Ja, in de wandelgangen wordt hij hier nog wel eens gebruikt bij goede uitspraken. Van ja jongens, hey, slapen doen we 's nachts. Komt ie maar. Samantha, die overigens binnenkort met nieuw materiaal komt. Dat hebben we al aangekondigd. 4 september zal de datum zijn. En niet veel later, een weekje erna, dan zijn we druk bezig om een datum te plannen. Want dan komt ze een ochtend langs tussen 11 en 12. En dan gaat ze ook live zingen hier bij ons in de studio. Iets waar we naar uitkijken. Is al een tijdje geleden bij als we elkaar dan tegenkomen in het land. Dan worden dit soort dingen, plannetjes worden dan gesmeed. En dat zijn altijd met goede uitkomsten, zo blijkt dan wel weer. Vinden we leuk, iets om naar uit te kijken. We gaan op weg naar het nieuws van 11 uur. Zijn ze meteen bij je terug voor deel 3 van Werk in Uitvoering. En nu gaan we de man draaien die ook aan het aftellen is richting december. Want dan staat hij in Ahoy, waar hij jarenlang succesvol was. Deze grootheid, René Vroeger. Dit is Nobody Else in Werk in Uitvoering.

0: Libriefuurwerken.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
4: Glitter Chalet en staakcaravans.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
7: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: privé. BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Reizigers op Schiphol hebben bijna een uur langer moeten wachten dan normaal omdat beveiligers actie voeren. Dat meldt regiozender NH. De beveiligers en de vakbond willen dat er iets wordt gedaan tegen hoge werkdruk. Daarom werd er om 10 uur een kwartier lang geen passagiers gecontroleerd. Een deel van de harde kern van Feyenoord zegt dat het wel meevalt met het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk op het veld en naar een familietribune. 7 mensen raakten gewond. Wat rook en geraakt worden door vuurwerk, daar ga je niet dood aan, schrijft de harde kern op sociale media. De man die vorige week bij het politiebureau in Sittard werd neergeschoten, wilde iemand vermoorden, meldt regio Omroep L1. Een agent schoot een Nijmegenaar in zijn been, maar waarom is niet bekend. En ook niet of dat met het moordplan te maken had. De man werd aangehouden en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En het blijft onduidelijk hoe de Vondelkerk in Amsterdam in brand kon vliegen. Dat gebeurde in de nieuwjaarsnacht. Tips over brandstichting en vuurwerk werden nagetrokken, maar er is geen bewijs voor gevonden. Het onderzoek is daarom gestopt, meldt de politie. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig, met in het zuiden ook sluierbewolking. Bij een matige oostenwind stijgt het kwik naar 24 of 25 graden. In Limburg meer bewolking. Daar wordt het, net als op de Wadden, rond 22 graden. En dat was de ANP-nieuws.
8: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
11: Woninginrichting Hans Jutstra.
10: Buitenvaart Hogeveen.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
12: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
14: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
15: Een praatje maakt je dag.
16: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
17: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet

0: op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: 3:11, dat betekent deel 3 van werk en uitvoering, de finale van deze dinsdagochtend. En wij gaan heel snel naar de ANWB en daar zit Dennis Mooij deze ochtend. Dennis, goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Op de A8 richting Amsterdam heb je tussen Assendelft en knooppunt Zaandam 10 minuten extra nodig. En dat geldt ook voor de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Flitsmeister meldt dan een camera op de A6 van Emmeloord naar Muiden bij 83,5. A12 Den Haag Utrecht bij 50,6. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 103,5.
1: Dennis, dankjewel voor deze ronde en heel graag tot de volgende.
2: Tot de volgende keer.
1: Doei doei.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Het is absoluut een kanshebber voor de zomerhit van 2026. Rutger van Barneveld, dit is Zwoele Zomernachten.
3: Dit is de muziek van...

Deze man die staat natuurlijk bekend om zijn vrolijkheid en gezelligheid. En later in de maand oktober dan mogen we weer gebruik maken van zijn voortuin. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het Radio NL Amazingfeest, het Mega Piratenfestijn, wanneer we weer naar Maaskantje komen, waar deze man woonachtig is. René Schuurmans. En mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen. 11:11. Leuke berichten die er binnenkomen. Mensen die inderdaad naar aanleiding van mijn opmerking over Rutger van Barneveld laten weten dat ze daadwerkelijk hebben gestemd via de app van Radio NL. Krijgen we die berichten te lezen. We hebben gestemd, inderdaad, blijf dat ook doen. Hè. Tot en met aankomende donderdag via radionl.fm. Er staat een hele lange lijst met namen en liedjes. Je mag er 3 aanvinken en dan 1 per uur mag je een stem uitbrengen. En dat helpt dan weer mee om de lijst samen te stellen. Aankomende vrijdagmiddag de beste 10 zomerliedjes tussen 4 en 5 op Radio NL bij Stefan in het programma. En de nummer 1 uit die lijst, die mag zich daadwerkelijk Zomerhit 2026 noemen. Radionl.fm voor het uitbrengen van jouw stem.

Er is een prachtig mooi liedje, 4 minuten 27. En in die 4 minuten 27 krijg je de complete levensloop. Je wordt geboren en uiteindelijk eindigt het met de dood. Peter Koelewijn en de sprong in het duister.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Frits Vos Westerhaar, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
4: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
5: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
4: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
6: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar 23,99. Op naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan.

0: zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten. Of toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
1: Radio NL.
0: Weerbericht.
2: Er zijn wat verschillen in het land als het gaat om het weer van dit moment. Vandaag komt er in het uiterste zuiden meer bewolking voor. Elders in het land mogen we doen met meer zonneschijn. Dat blijkt ook wel uit de berichten die binnenkomen via de app. Het blijft vrijwel overal droog. Alleen in Zuid-Limburg is vanmiddag lichte regen niet helemaal uitgesloten. Temperatuur stijgt naar 21 graden in Zuid-Limburg. Andere plaatsen tikken de 23 tot 25 graden aan. Morgen is er flink wat ruimte voor de zon. Komen er velden met hoge bewolking en stapelwolken voor. En opnieuw wordt het zomers warm. Morgen temperaturen 24 tot 26 graden. De oostenwind is zwak tot matig van kracht. Mooie woensdag dus op het programma. Zijn we blij mee? Zeker. We hebben muziek voor je van Jan Smit. Wij gaan terug, een jaartje of 10, met de hoeken van de kamer.

Henk Dissel, kort geleden bracht hij zijn nieuwe single uit. Chansen, dit was misschien wel zijn allergrootste. Henk Dissel met een bom op Radio NL. Komen leuke berichten binnen via de app van Radio NL. Warner die schrijft, ik ben nieuw in de app. Leuk, doet hij het. Warner, bij deze hebben we je app luid en duidelijk ontvangen. Welkom bij de club, zullen we maar zeggen. Jessica die schrijft, lekker aan het werk met de muziek van Radio NL. Het is een feestje op kantoor, zo staat het er inderdaad. En dan hadden we Bram, die schrijft, na een 3 weken vakantie weer begonnen met de muziek van Radio NL. Voelt het weer helemaal vertrouwd. Bram, welkom terug op de werkvloer. En ook Marcel Liet van zijn gehoor, die schrijft, de timmermannen van de Vries zijn hier druk aan het werk in Balk. Lekker genieten van Radio NL. Kijk, dit soort berichten vinden we leuk om te lezen en te horen. De werkzaamheden gaan gepaard met de beste Nederlandstalige muziek. Wij gaan terug in de tijd. Doen dat nu met Saskia en Serge.

0: echt waanzinnig, deze meiden. We hebben ze toen de tijd met deze single hier live in de studio gehad.
1: Veel te snel voor jou.
0: Op een vrijdagochtend en dan sta je als radiomaker gewoon ademloos te kijken naar het feit dat deze stemmen zo fantastisch mooi met ze. En die meiden, ja, dan hebben ze de oortjes in en hoor je de muziek dus niet. Dus wij als toeschouwer horen dan alleen het stukje a cappella. En dat is zo waanzinnig goed. Ozien hoor je en veel te snel daarvoor Saskia en Serge en Belbop. En ook Henk Dissel met een bom. Het is de hoogste tijd om alvast te zeggen graag tot morgen. Want zometeen na 12 is het tijd voor Op Volle Kracht met Hessel Wijkstra. Wij hebben er nog twee voor je. Vlak voor 12, Bouke, verlangen naar jou. Maar eerst even een feestje met deze mensen. En de frontman er waarvan. Ik kijk er nu al naar uit. Binnenkort samen weer eens een optreden. Samen met Ronnie Ruijsdaal. Iets om eruit te kijken. En dat doe ik ook zeker. We gaan hem doen. Dansje de hele nacht. Met

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Begin je op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
3: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
4: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
5: Gritter Chalet en staakcaravans.
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Breng je afval en oude huisraad naar de milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
7: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
9: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement roodhitblauw.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Twee Duitse scholieren die gisteren gewond raakten bij het busongeluk op de A28... hebben de nacht doorgebracht in het ziekenhuis. Hun touringcar botste op een bestelbusje en raakte van de weg. Inmiddels is het overgrote deel van de kinderen en leraren weer thuis. Ze werden opgehaald of gingen met een bus terug. Om 2:00 vanmiddag en 7:00 vanavond voeren de beveiligers op Schiphol opnieuw actie. Ze vinden dat de werkdruk te hoog is. Daarom doen ze een kwartier niks. Vanmorgen was ook al zo'n werkonderbreking. Die veroorzaakte flink wat vertraging voor reizigers, omdat ze moesten wachten tot de controles verder gingen. Justitie wil dat een verkeershufter 10 weken de cel in gaat. De man uit Alkmaar veroorzaakte als voetganger een dodelijk ongeluk. Hij stak tussen auto's door een fietspad over en botste op een oudere vrouw. Ze viel, maar hij liep gewoon door. De vrouw overleed in het ziekenhuis. Ook reed hij 3 keer zonder rijbewijs. En weer een inbraak in een brandweerkazerne, nu in Benthuizen bij Alphen aan de Rijn. Het is al de zoveelste keer dit jaar. De teller staat op meer dan 60. Volgens de politie zijn er spullen gestolen. Het is de inbrekers vaak te doen om reddingsgereedschap van de brandweer, waarmee ze dan zelf kraken kunnen plegen. Het weer dan van Weer Online. Vrij zonnig met in het zuiden en oosten ook wat sluierbewolking. Het wordt 24 of 25 graden en de wind is matig uit het oosten. In Limburg en op de Wadden met 21 tot 23 graden iets minder warm. En dat was het ANP nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
18: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
19: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
20: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
21: Woninginrichting Hans Jetstra.
20: Buitenvaart Hoogeveen.
19: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
22: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
23: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
22: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
24: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
27: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
28: Wow,
27: kost je maar 3 minuten.
28: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
27: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
29: Goedemiddag, het is 12 uur geweest. We nemen je even mee naar de verkeersinformatie. Wat files te melden hier. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen staat 18 minuten voor je. 3 kilometer, best wel lastig. Dat voor de Duitse grens. En dan nog meer Duitse grenzen files op de A76. Geleen naar Keulen tussen Simpelveld en die grens ook 5 minuten vertraging. En verder valt het allemaal best wel mee. Wel wat flitsers. En die haal je geld uit je portemonnee op de A1 tussen Muiden. Of tenminste tussen Naarden en Amsterdam bij Muiden 10.3. En op de A1 tussen Apeldoorn en Barneveld bij Stroe 64.4. Op de A2 bij Rosmalen staan ze ook tussen Den Bosch en Eindhoven 115.5. Die wordt in de gaten gehouden op de A6 Muidenberg-Lelystad 69.2. Op diezelfde baan, op de A6 dus, Emmeloord-Lelystad nog een keer 83.5. En we hebben er eentje in Friesland ook op de weg van Den Hoeven naar Bolsward, Witmarsum. Gisteren ook al de A7, 107.8. Is daar vast blijven slapen, denk ik. Op de A12 zal een campertje hebben. Op de A12 Arnhem-Ede, daar ook 125.3. En ook op de A16 Breda-Dordrecht bij Zevenbergsehoek 51.7. Nou, en dan de laatste, de A22 tussen Velsen en Beverwijk. Hectometerpaal 9.3 ter hoogte van Velsen Zuid. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Hessel Bijkstra!
29: Ja, weer een mooie dag om fijne muziek te draaien in opdracht van jou. En de vraag is, wat zullen we vandaag eens doen? Laat maar komen.
30: Dit is de muziek van Radio NL.

0: toch niet helemaal.
1: Het schijnt dat ze in een speelfilm gaan spelen, die mannen.
0: Die kunnen ook alles, hè? Die kunnen alles gewoon. Ja.
1: Hey, bijzonder goedemiddag. Leuk dat je luistert. Dit is op volle kracht. Radio NL. Het is geen geestelijk programma of zo. Nee, zo klinkt het soms wel. Maar wij doen het gewoon op verzoek hier om de gezelligheid te vergroten. En wat ben je aan het doen? Waar zit je? Ben je net even je schaft aan het houden? Je bammetjes aan het eten? Of zit je in de auto ergens onderweg naartoe? Of weet ik het wat? Maakt niet zoveel uit. Wij zijn je vriend of vriendin. Het is maar net hoe je gevoelig beleeft. En we reizen met je mee en we zijn er altijd bij met gezellige muziek. Dag in, dag uit. Hé, hey, zo heet ook een programma van ons. Hé, hey, voor de verzoekplaten. Even de spelregels weer. Gewoon even via de app is de kortste klap. Hè. Heeft Mink ook gedaan. Mink uit Den Haag. Ze heeft dat om 10 voor 12 gedaan met een verzoekje voor Mieke en Bandit. Speciaal aan te vragen voor moeders. Nou, moeders naam staat er niet bij, maar het liedje is wel bekend. En ja, het is ook een bijzonder liedje, want de stem van Bandit... Ja, dat had net zo goed een countryster kunnen zijn uit Amerika. Moet eens luisteren. En Mieke kennen we natuurlijk, hè? Van de Engelbewaarder en zo. En al die andere mooie liedjes, zoals Charlie Chaplin bijvoorbeeld. Nou, het is weer los. Dus als je een verzoekje hebt, doe even een leuke reden. En stuur het even in en dan gaan we het zometeen draaien.

Straattaal, hè? Straattaal voor losgaan. We gaan los vanavond. Ja. Hey, mooie muziek. Nathalie Geudens.

0: Nathalie Geudens. Ik ben gelijk weer even ingedoken in het verhaal, want ze komt uit Antwerpen, uit de Belgiek. En ze was 8 jaar, toen zong ze al in het voorprogramma van Vader Abraham, deze mevrouw. En ze zingt nog steeds. We kennen niet veel van haar, maar af en toe dan komt het liedje even voorbij. Rijkdom, dat is toch leuk, toch? Nou, en over België gesproken, voor al mijn Belgische vrienden ga ik het volgende liedje draaien. Waarom? Ja, weet ik ook niet. Ik heb iets met dat nummer gekregen. En vele mensen met mij. En het is best apart, want hij heeft ook een nieuwe single uit. Maar ja, daar geef ik helemaal niks om. Het gaat om deze oude van Sam Goris.
1: Mag ik iets meer muziek, alstublieft?
0: Nog meer?
1: Dank je, hè.
0: Alsjeblieft, jongen.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudsinema.nl.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur. En op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Circoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
4: Pro-stop lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
3: Stoppen met roken, doe je met Pro-stop.
4: Kijk op prostop.nl.
5: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nu tot €7,900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12 met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten?
15: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: Of toch Cheerio?
15: Oh, Cheerio.
14: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm.

hij krijgt er niks meer te vreten. Hij krijgt niks meer te eten. Thomas Bergen. Heb je dat gezien? 30 kilo afgevallen. En waarvoor? Dat wil hij nog niet vertellen. Er schijnt nog iets te komen of zo. Ja, we gaan het meemaken. Als je de keuze had. Ja, ik zou lekker dooreten, maar ja. Dat zie je ook wel aan mij. Christian van Meel uit Velpen doet even een verzoekje. Goedemiddag, Radio NL. Zouden jullie AUB de koffer vol met dromen kunnen draaien? Van Stef Eckel dit keer. Groetjes van Christiane Janine. Ja, natuurlijk. Leuk dat je even reageert. Yvette de Lauw uit Waalwijk. Hallo daar. Zouden jullie ook een verzoekje kunnen draaien voor mij, Jan Smit, met mijn gitaar? Dus ik denk, ik vermoed dat zij ook die soap zitten kijken. Hè? Dat Jan met buis heel Duitsland doortrekt. Nooit iemand anders ziet dan een hotelkamer en Jaap en zijn gitaar. Waar hij dan uiteindelijk maar dat liedje over gemaakt heeft. Gaan we zo ook draaien, kom goed. Hey, mocht je nog geroepen voelen voor een leuk verzoekje met een leuke reden. We zitten er klaar voor hier hè, bij Radio NL. Gewoon even de app downloaden, kun je gelijk aangeven wat je wilt. En vergeet niet te stemmen ook even op onze zomerhit. De top 10 zijn we naar op zoek van de zomerhit 2026. We willen graag weten wat luisteraars vinden van de zomerliedjes. Ondanks dat er twee grote kanshebbers zijn. Maar we willen toch even checken of er ook andere ideeën zijn. En dat kun je op onze website vinden. Op radionl.fm kun je even kijken wat jouw favoriete zomerplaat is. Kun je hem aanvinken. En dan wie weet wordt hij wel, komt hij wel in die top 5 terecht. 28e wordt dat uitgezonden. Dus superleuk. Misschien is dit er wel. Ik denk niet dat hij erbij staat trouwens, het is een oudje. Maar het is wel een zomerliedje. Het verhaal met

Spang, en drie keer fout. Spang, dat is echt zijn naam, hè? Harm Spang heet hij. Maar ik zie dat de betekenis van spang ook anders kan zijn. In de straattaal betekent namelijk vet, leuk, knap of relaxed. Dus, hey, spang, man. Je bent spang. Of no spang. Dat is, even kijken, maar maak je geen zorgen, rustig aan. Dat kan ook. Nou ja, zo wordt alles verbasterd, hè. Goed, even kijken wat ik... Oh ja, André Kooistra, de zingende brandweerman, heeft ook een liedje uit. En die staat tot mijn grote verbazing hier gewoon in de zeelijst. Mooi hoor. Dus we gaan hem even checken. Hè, de brandblusser controleur van de brandweer. Tenminste, ik zie hem niks anders doen dan brandblussers... oh nee, duikmaskers controleren, dat doet hij. Jij bent vandaag de nieuwe André Kooistra.

is een gevoelig liedje. André Hazes, bedankt mijn vriend. Opgedragen aan zijn producer, destijds Tim Griek. De man die ook op Hazes leek, of net andersom. Hè. Ze hadden allebei dezelfde lengte, krulletjes en het buikje en zo. En Tim is natuurlijk verantwoordelijk geweest voor al die grote hits van Hazes in de beginjaren. Ja, en die verongelukte ergens. En toen was het... bedankt, mijn vriend. We draaiden me speciaal ook voor een ander gevoelige noot. Want ik kreeg me binnen van... Even kijken hoor, van wie was het ook alweer? Van Cor Tollena. Die zegt, dat nummer hebben wij gedraaid bij het afscheid van mijn broer. Dus sterkte, Cor. En bedankt voor je aanvraag. Jan Smit, mijn gitaar, had je nog te goed.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
3: Geen probleem, dan huren we toch gewoon een hijskraan of verrijker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Dandyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Dandyxl.nl.
5: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
6: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
7: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusten. Vakbond CNV denkt dat de acties van beveiligers op Schiphol om de hoge werkdruk morgen meer impact hebben dan vandaag. Dan leggen ze niet 3 keer, maar 5 keer het werk neer. Volgens het CNV kunnen de gevolgen zich daardoor opstapelen en bestaat de kans dat reizigers hun vlucht missen. Vandaag zijn er wachttijden van zo'n 20 minuten. In Nederland zijn voor zover bekend geen mensen ziek geworden door het eten van Belgische eieren die besmet waren met salmonella. In België liepen meer dan 300 mensen een voedselinfectie op. De eieren zijn in ons land ook hier en daar verkocht. De klanten zijn geïnformeerd. Bijna alle scholieren uit de verongelukte Duitse touringcar zijn weer thuis. De bus raakte gisteren op de A28 bij Wezep een bestelbus en schoot de andere rijbaan op. 2 leerlingen bleven een nacht in het ziekenhuis. De 54 leerlingen en 4 leraren waren op weg naar Parijs. En een uitje van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, naar de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp, is uit de hand gelopen. Volgens diverse media klommen twee jonge jongens het verblijf van de zeeleeuwen binnen en die zijn gevaarlijk. De hele groep is daarop de dierentuin uitgezet en de twee jongens krijgen een boete. Het weer dan van Weer Online. In het zuiden en oosten sluierbewolking. In de rest van het land zonnig en maximaal 25 graden bij een oostenwind. In Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. Dat was het ANP nieuws.
0: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
21: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
22: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
23: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
24: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
25: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
26: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
27: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
28: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
29: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
30: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
31: Goedemiddag, er staan geen files gemeld. Er staan wel wat flitsers, die heb ik hier wel binnengekregen. De A1 tussen Naarden en Amsterdam bij Muiden, daar staan ze bij 10.3. En op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes bij Amersfoort, 40.0. En op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht, daar even oppassen bij Amsterdam, dat is bij 31.0. Dan de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven, Rosmalen, 115.5. En op de A2 tussen Maastricht en Echt bij Susteren, 226.5. Ook op de weg van Muidenberg naar Lelystad, dat is de A6, daar staan ze ook, 69.2. En even verderop bij 83.5 nog een keer. En dan eentje Friesland, Den Hoeve-Bolsward, A7, 107.8 bij Witmarsum. En op de A12 tussen Maarn en Utrecht, ook daar staat een flitser, 75.0. Nou, en dan de laatste, die vinden we bij Zevenbergse Hoek op de A16, Dordrecht-Breda. Hectometerpaal 50.0. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Hessel Bijkstra!
31: Denise Driana, toeval bestaat niet, zij komt eraan. En 3 A's met Hollands Nieuwe, je zit in mijn hoofd.
32: Dit is de muziek van

0: was een nieuwe deze week. De neus gaat draaien. Oh, 3 A's. Yep. Jan van der Wal. Je zou zeggen dat is een dammer of zo. Nee, dat was Jannes van der Wal. Dit is Jan van der Wal. Die zit ergens in Staphorst. En die is daar een tuin aan het aanleggen. We krijgen daar een mooi videofilmpje van. Het ziet er goed uit, hè? Ze zijn aan het afrijden. Dat is het moeilijkste wat er is, want ja, hoeveel moet het aflopen? Hè? Je moet uitkomen met die rotstenen. Maar goed, hij kan er wat van, zie ik. Dus dat is mooi. Hij komt officieel uit Oldehoven, staat er ook bij. Maar hij vraagt een heel bijzonder liedje aan. En dat, dat triggert mij dan wel weer. Dana Winder met Iedere Keer. Hè, dat zou je nooit bij een stratenmaker meten, zeg maar, of pas, zo heet dat. Dat is dit nummer. Dus Jan van der Wal, waarom deze? Wat is jouw toedracht geweest om deze bij ons aan te vragen?
1: Ik

langzaam maar zeker is hij aan het verdwijnen uit het straatbeeld. De draaiorgels. En daarom misschien wel reden om voor mij nu even een draaiorgel in te starten. Zo. Een reden voor Susanna Veldmeijer om het te bezingen. Ze gaat het ongetwijfeld ook laten horen op 12 september. Want 12 september, dames en heren, jongens en meisjes, dan staan wij met Radio NL op het Koningsplein in Ridderkerk. Ja, als van oudsher staan we daar op de vrijdagavond dit keer. En op de zaterdagavond dit keer. En dat is 12 september dus, voor de duidelijkheid. Dan staan we daar. Is dat nou vrijdag of zaterdag? Nou, dan moet ik even uitzoeken. Maar het is in ieder geval 12 september. En er zal Susanne Veldmeijer ook bij staan. En ook Frans Bauer komt daar langs. En dat is natuurlijk fantastisch. Want Frans, ja, heeft natuurlijk weer...

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo, voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Ah, weer die klote muggen in huis.
3: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
4: Huh, alweer verrotte kozijnen.
5: Wel eens van Toscana gehoord?
4: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
5: Neem kunststof kozijnen, joh!
6: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
5: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
7: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
9: Te groot? Bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl. Groot gemak.
8: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
11: Wil je rijden als een baas zonder zorgen? Dan ga

0: BoxAutoLease. Instappen, starten, gaan. Kijk op boxautolease.nl.
1: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
9: Radio NL.
8: Weerbericht.
10: En voor dat weerbericht hebben we natuurlijk even contact in Purmerend met onze eigen weerman.
8: Dit is het actuele weerbericht met Jan Visser.
10: Jan, goedemiddag.
11: Hessel, goedemiddag.
10: Ja, je hebt allemaal verhalen, hè? Want wat was er in Frankrijk allemaal?
11: Nou, in Frankrijk, daar hebben gisterenmiddag en avond enorme zware onweersbuien huisgehouden. Oh. Vooral in het zuidelijk deel van Frankrijk. Het veroorzaakte een lage drukgebied dat voor de kust van Portugal lag een paar dagen geleden. Ja. Vandaag geleden, en nu inmiddels bij Bretagne. Maar sterke betekenis afgenomen. Maar die onweersbuien die waren echt loodzwaar. Bij Carcassonne, in het uiterste zuiden van Frankrijk. Vlak voor de Pyreneeën zo'n beetje. Nou, niet helemaal, maar goed in ieder geval. Daar is een krachtige tornado geweest. Er zijn veel gewonden ook gevallen, veel huizen ook vernield. En de renners van de Vuelta, dat is de Spaanse wielerronde. Ja, je hebt natuurlijk de Tour de France, maar in Spanje heb je de Vuelta. Ja. Die zijn nog in Frankrijk. Waren gisteren voor de derde etappe. Gingen de bergen op in de Pyreneeën bij Font Romeo. En daar was ook een enorme bui. Dus de renners zelf hadden besloten om de rit te staken. Okay. Want daar kwam hagel. Het was onweer. En de temperatuur ging fors naar beneden. Want je zit natuurlijk ook hoog in de bergen. Ja. Dus... en verder 19.000 bliksemontladingen in Frankrijk totaal. En plaatselijk meer dan 70 mm en ook veel hagel. Dus het ging wel even los daar.
10: Ja, cool.
11: Nou, die buien die zijn inmiddels vertrokken grotendeels naar Italië. Daar is het ook al wat geminimaliseerd. Maar toch, vooral ten noorden van Rome momenteel. Ook in Duitsland valt regen, maar ook allemaal niet zo heftig. Ja, en wij blijven nog buiten schot. Het is vandaag prachtig weer in ons land. Wel in het zuidoostelijk deel van het land nu wat meer bewolking. En dat effect zie je ook wel een beetje al terug in de temperatuur. Zo rond alweer 20 graden. Terwijl bijvoorbeeld in de Bilt 23 graden is. En de Hoek van Holland bijna 24. En met die aflandige wind zou het in Hoek van Holland vanmiddag ruim 25 graden kunnen worden. Elders komt de temperatuur meestal uit op zo'n 23 tot 24 graden. En de wind is matig. En aan de kust en op het IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Later bij de Wadden krachtig uit het oosten. Nou, morgen Hessel in het zuiden wat meer bewolking. Kleine kans op een bui. Elders nog droog en vrij veel zon. En het wordt zo'n 25 graden. Opnieuw de oostenwind erin. En dan donderdag onder invloed van een nieuwe depressie. die over Biscay arriveert, hebben we in eerste instantie aanvoer van warme lucht. Op veel plaatsen wordt het meer dan 25 graden, lokaal 28 tot 29 graden. Maar aan het einde van de dag, zoals het er nu naar uitziet, neemt de kans op flinke regen en onweersbuien toe. En dan vrijdag is het minder warm en nog steeds flinke buien, zuidwestenwind en ook in het weekeinde geregeld buien. Dus met andere woorden, van nu maar even genieten, want later deze week wordt het dus duidelijk ander weer.
10: Ik wou net zeggen, van alles wat, hè, dit keer. Ja. Hey, dan nog even de weerspreuk, Jan.
11: In augustus lange dauw blijft het uitspansel schoon en blauw.
10: Uitspansel?
11: Ja, de hemel.
10: Oh, de hemel. Ja. Ja, ik zit nog steeds aan die fietsers te denken. Van, stel, je rijdt mee in die etappe en dan besluit je om te gaan stoppen. Wie doet dat dan het eerste, hè? Vraag je dan af?
11: Hoe heet die? Natuurlijk de winnaar die al die ritters wint.
10: Ja, de koploper.
11: Pogacar. Ja, die kwam er even niet op, maar...
10: Ja, bijzonder.
11: Ja.
10: Hey, dankjewel Jan en we spreken je morgen weer.
11: Gaan we doen.
10: Hoi.
11: Hoi.

aanstekelijke ritme. Als ik nou goed kon dansen, dan wist ik het wel. Zou dit een van mijn favoriete dansplaten zijn? Ja, de nieuwe van Django Wagner. Bachata Bailando. Even een verzoekje van Erik van La Vieren. Hij zegt, goedemiddag vanuit België aan het werk in een kippenslachterij. Heb je wel eens achter zo'n vrachtwagen gereden? Dan weet je hoe het hier ruikt. Ik krijg gelijk ook een geur bij hier. Zou je voor mij de palendans kunnen draaien met jouw liefste wens? Groeten van Erik. Ja, natuurlijk. Dat gaan we doen, Erik. Dankjewel voor je verzoekje. En ook Anthony de Rijk uit Hoorn. Die zit op de administratie. En die willen graag voor de hele administratie even horen. Tinto de Verano van Joey Nicolai. Goeie keus. Er is ook een beetje dat Bertolli gevoel. Dat, ja, komt er zo aan. Na deze knijter van de Paladijns uit 1974. Jouw liefste wens.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
2: Uw loop-, sloop- of schadeauto verkopen? Autorecyclingexcel.nl. Wij hebben een eigen ophaalservice en u krijgt een eerlijke prijs. Autorecyclingexcel.nl.
1: Autohaus Voortkamp. Uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda-specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
3: Is een lekkageschade altijd gedekt?
4: Nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.
5: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
4: Voorkom lekkage. Meld u aan bij de nationaledaklijn.nl.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Peter van Oudheusden. Als Cambuur zondag thuis tegen FC Twente speelt, mogen er geen uitsupporters bij zijn. Aanleiding is het vuurwerkgeweld eergisteren tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Cambuur, de gemeente Leeuwarden en de politie hebben meer tijd nodig om te kijken hoe het allemaal veiliger kan. Op Schiphol voeren beveiligers voor de 2e keer vandaag actie tegen hoge werkdruk. Bij onder meer de passagierscontrole doen ze een kwartier niks. Vanmorgen moesten reizigers daardoor een minuut of 20 extra wachten. Morgen zijn er meer acties en de vakbond denkt dat de vertraging dan groter wordt. De verdachte van een dodelijke schietpartij op de A1 in maart zegt dat hij uit zelfverdediging handelde omdat hij was ontvoerd. Dat werd duidelijk in de rechtbank. De man zou in een auto tijdens een worsteling 3 keer hebben geschoten. De man die op de bijrijdersstoel zat, overleefde dat niet. En UNICEF waarschuwt dat 1 miljoen kinderen in Afghanistan zo ernstig honger lijden dat ze eraan kunnen doodgaan. Eind vorig jaar constateerde het Wereldvoedselprogramma van de VN al acute ondervoeding van Afghaanse kinderen. Doordat de grens met Pakistan dicht is, komt maar moeilijk humanitaire hulp het land binnen. Het weer dan van Weer Online. In het zuiden en oosten sluierbewolking. In de rest van het land zonnig. Bij een oostenwind is het maximaal 25 graden. Maar in Limburg en op de Wadden iets minder warm. Morgen zonnige periode en 23 tot 26 graden. Dat was het ANP-nieuws.
15: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
16: Mooi holt hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, ik krijg goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
17: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
18: Woninginrichting Hans Jutstra.
17: Buitenvaart Hogeveen.
16: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
19: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
20: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
19: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
21: Social Deal deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Dan gaat hij weer op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. Staat 6 minuten, 4 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar Bergautoweg 9 minuten. En op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort staat ook een file gemeld van 1 kilometer. Daar even oppassen bij brug Katerveer 2, Zwolle-Zuid. En dan de A50, Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsberg. Ook daar wat problemen al vroeg in de middag. 9 minuten, 3 kilometer file. Nou, en dan nog wat flitsers. Op de A1 bij Naarden, vanaf Naarden-Amsterdam, 17,1. En op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij Willep, 94,6. En op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven, Rosmalen wel te verstaan op de op hectometerpaal 115,5. Dan de A2 tussen Maastricht en Echt bij Susteren, 226,5. En bij Ossendrecht hebben we ook zo'n ding. Op de A4 is dat van de Belgische grens naar Berg op Zoom bij hectometerpaal 245,0. Nou, dan nog een paar op de A6. Muidenberg-Lelystad bij 69,2 en ook bij 83,5. En dan op de A7 nog bij Winschoten. Dat is vanaf de Duitse grens naar Groningen. Excuses, 244,6. En op de A12 Maren-Utrecht. Driebergen, daar staan ze ook bij 75,0. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Ja, we gaan even met Ferry de Lits in shock naar Baco in Monaco. Goedemiddag.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

Zou dit een worden? De zomerhit van 2026? Of wordt het die andere? Of wordt het nog een andere? Het is aan jou, hè? Even stemmen op onze website radionl.fm voor die top 10. Die dan binnenkort wordt uitgezonden. De brandweerkazerne in Sneek. Dat is hier aan Malta, aan de Malta. Dat is de straat in ieder geval. En daar zijn bezig Jani Bloemhof en Abele de Wit. Die ene die wordt de Witte Tjabo genoemd. Dat is wel mooi. Maar ze willen dus een liedje horen. En dat nummer moet zijn Lafaard van de Stad. En die zingen ze allebei even hard mee. En het schilderen in het zonnetje wordt daardoor net iets makkelijker. Dus nou, prima. Bedankt voor jullie aanvraag, jongens. En werk ze daar bij de kazerne.

op zich, als je erover nadenkt, het zou nog wel kunnen werken ook. Want vroeger waren natuurlijk, vroeger, oude man, hoor hem spreken hier. Vroeger had je natuurlijk de discotheken waar elkaar allemaal tegen het lijf liepen en zo elkaar leren kennen. En voor je het wist had je kinderen, was je getrouwd. Maar nu, ja, hoe gaat dat nu eigenlijk? Maar ik zat erover na te denken. Ja, zo'n filtje is natuurlijk wel een mooie manier van. Hey, je zou bijvoorbeeld op kunnen zetten van deze is voor jou, de volgende samen. Of mag ik je nummer, wat ze net bezongen. Of bijvoorbeeld, ik durfde je niet aan te spreken, dus bij deze. En dan het filtje afgeven.

fan van ze. Hè? Haar favoriete duo. Martien en Tineke met Hattentien dus. En een nieuwe single, Filtje. Oh, dit is ook leuk. Dit is Melissa Smilda. Met Als de zon weer zijt.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudsinema.nl.
1: Voor al uw oud ijzer en metalen ga je natuurlijk naar Davids Grootstaal BV. We hebben een weegbrug tot 50 ton en zijn dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7 tot 5 uur en op zaterdag van 8 tot 2 uur. Kom langs aan de Zirkoonstraat 18 in Hengelo of kijk op oudijzerhengelo.com.
0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
4: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
3: De Gebo Tours talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al.
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
5: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Een nieuw plafond, strakke wanden, verbouw of renovatie? TK levert vakwerk. Van begin tot eind. Betrouwbaar, vakkundig en met Twentse nuchterheid. TK, Twentse kwaliteit. Goed voor elkaar. Kijk maar op plafond-wanden.nl.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Decent pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: koffiedame. En Henk Wijn gaat al stoere trucken. We moeten elkaar in de diner. En nou ja, het verhaal heb je zojuist gehoord hoe Timke stak. We draaien speciaal voor Jeanette en ook voor Henk Wijn gaat. Jeanette uit Genemuiden zegt... Hey, zou je Henk even een hart onder riem kunnen steken met dat liedje te draaien? Ja, natuurlijk. Nou goed, en dan Wesley uit Meidrecht, die doet ook een verzoekplaat. En wat voor een. Ja, ik vind het zelf een van de mooiste liefdesliedjes ooit die gemaakt is, die wij mogen draaien hier. Ja, daar kun je over twisten natuurlijk, want over smaak valt altijd te twisten. Onthoud maar even, zijn naam is Schellevis, alleen dat wil hij niet weten. Zijn artiesten naam is Quincy. En dit is een van de mooiste love songs die wij kennen. Het heet Verlangen.
1: Zwoele zomeravond, verschrikkelijk cliché.

Nou, het verhaal van die kebabzaak, hè? Dat zijn neef hem opnam met een filmpje. En sindsdien is het helemaal oké met Amar. Verdient zijn geld gewoon met zingen nu. Heeft alles meegemaakt, ook in de goot gelegen. Laatst nog in een burn-out bijna gezeten. En hij doet ook mee in allerlei tv-programma's. Zo ook aan Moordfeest. En in dat programma daar vertelde hij eigenlijk dat een oom van hem is rechercheur. Een andere oom is advocaat. En zijn moeder werkte vroeger als gevangenenbewaarder. Mooi toch, dat soort feitjes. Ja. Maar Amar die gaat lekker. En dit liedje wat je net hoorde, Stem in je hart. Dat is dus eigenlijk een autobiografisch verhaal. Over hemzelf. En hebben ze handig bedacht. Goed, dan even een nummer voor Nick Troost uit Herkingen. Die luistert ook. Goedemiddag staat hier. Zouden jullie lekker shaken van de Wannabes en Johnny Valentino willen draaien? En de groeten. Ja, dat willen we. Even luisteren wat dat is. De Wannabes, Johnny Valentino.

José van Uden. Die denkt, laat ze maar lekker lullen, kan mij dat schelen. Dit is een nieuwe single trouwens. Tijd voor wat pianomuziek. Beetje, ja, klassiek. Gezellig. Uit heel lang geleden. 1984. Opzij. Mijn plaats. Oh nee, dat is een ander liedje. Dit is wel van dezelfde zanger trouwens. Van Herman van Veen. Hilversum 3.

0: LibriVuurwerken, .nl.
1: Kom naar Keurslagerij Rensink in Borne en sla je slag. Heerlijke maaltijden, lekkere vleeswaren, allemaal ambachtelijk bereid. En ze hebben ook heerlijke spareribs. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Bij Autobedrijf Box hebben ze echt goede deals. Al 40 jaar een begrip in Apeldoorn. Met meer dan 200 jonge of nieuwe BOVAG-auto's. Met megakortingen. Alle merken, je vindt ze hier. Kom naar de showroom van Autobedrijf Box. Begin ook jouw volgende rit en check autobedrijfbox.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjesoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
7: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 3 uur.
11: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Vader en moeder in Noord-Holland moeten de cel in omdat ze hun tienerzoon aanspoorden om mensen online op te lichten. Van de winst leiden ze een luxe leven met dure spullen, een nieuwe auto en vakanties. De zoon kreeg eerder al een werkstraf. De vader moet een jaar de cel in, de moeder een half jaar. President Trump wil de naam van Lake Ontario veranderen in Lake America. Het meer ligt op de grens met Canada en Trump heeft knallende ruzie met dat land over importtarieven. Op social media zegt hij dat hij niet meer verwacht veel zaken te hoeven doen met Ontario, dat aan de Canadese kant van het meer ligt. Leerlingen van een school in Katwijk moeten verkassen vanwege een vlooienplaag, meldt de Telegraaf. De vlooien werden vlak voor de zomervakantie al gevonden, maar zijn nog steeds niet allemaal weg. De leerlingen kunnen in ieder geval tot de herfstvakantie terecht in een oud schoolgebouw een stukje verderop. En FC Twente is erg teleurgesteld over het besluit van Cambuur om geen uitsupporters toe te laten bij de wedstrijd zondag. Twente had nog aangeboden om mee te denken over de veiligheid, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Afgelopen weekend ging het mis bij Cambuur Feyenoord. 7 mensen raakten gewond door vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
15: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
16: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroeverdum.nl.
15: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
0: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
10: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
17: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
18: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Vodafone.
20: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
21: Een paar minuten over 3 geworden en dit zijn de problemen. 28 files staan er in totaal en dit zijn de 3 langste. De A7 tussen Purmerend Noord en Avenhoorn, daar staat 50 minuten. De A16 tussen Kralingen en Feyenoord, ongelukken gebeurt 25 minuten. En 90 minuten staat op de A28 als je rijdt tussen Ommen en de brug over Katerveer 2. Ongeluk gebeurt en gaat nog een tijdje duren. Snelheidscontroles, de A6 Emmeloord richting Lelystad bij 83,5. En de A12 Maren richting Utrecht bij Driebergen, Rijzenburg 57,0.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
23: Stefan Leer!
21: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen met Henk en Henk. Henk Bernhard en de Weigermeister.
22: Dit is de muziek van

0: Simon.
1: Worstje worst, zegt hij op het eind, denk ik. Nou, Frans Duits was het en Kilometervreet is daarvoor Henk Benaar met zijn allernieuwste single. Nou, deze week is het stemmen geblazen. Ik zal het nog even één keer vertellen. Je hebt het de hele dag al kunnen horen, maar ga alsjeblieft even naar zo, mijn stem. RadioNL.fm, ga er even heen en stem even op jouw favoriete zomerhitliedjes. En dan kunnen wij op vrijdag tussen 4 en 5 in dit programma even de zomerhit top 10 2026 uitzenden. En ja, de strijd is online losgebarsten. Wij zien eigenlijk, ja, wij kunnen het zien, maar jij nog niet. Maar het is, ja, ik durf te zeggen, nek aan nek tussen Cheerio en Zonzienzak in de Zee. Nou, misschien dat je in een vriendenclubje zit. Niet in een vriendenclubje, maar op in een WhatsApp-groep met het hele bedrijf. En staan jullie achter Cheerio, dan ga je dat even doen. Met z'n allen stemmen. Het kan echt het verschil maken. Of even de zon zien zakken van Rutger van Barneveld. Doe even je ding. En deze moeten toch ook weer staan. Robert van Hemert, Sanne Loopster.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: De ijzersterkenpartner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. Bij ons kun je nieuw ijzer kopen als oud ijzer kwijt. Dat is pas recyclen. Zo voor elkaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Met een door Voortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Voortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
3: Frits Vos Westerhaar, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de Rotonde. In Westerhaar, fritsvos.nl.
2: Autohaus Voortkamp, uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-voortkamp.de.
4: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement, roodhitblauw.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
12: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat zie je van Jumbo.
2: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

De allernieuwste van Samantha Steenwijk op Radio NL. Proost op het leven. En dit gaat... dit liedje gaat een beetje gek misschien. De Marlins, was ik nog maar 17. Maar het gaat, voordat je gaat mailen en zo, het gaat over bier. En als je nog een jongen was, dan had je... Ja, dan, als je wist wat je nu zou weten, dan zou je meer bier zuipen. Daar gaat het.

Jari Hellegers en Monique Smit. En Monique, dat is het leuke als je haar weet te overtuigen van... hey, ik heb een goed liedje en ik wil met je samenwerken. Ik heb gehoord, het maakt Monique Smit niks uit wie je bent. Op welke treden van de ladder staat ben je begin van je carrière. Of halverwege je carrière, je bent een grootheid. Je komt uit Duitsland, als Monique zegt, het voelt goed. Laten we het gaan doen en dan gaat het ook heel snel gebeuren. En dan heb je zo'n liedje met Monique Smit. Dus altijd, als je zanger of zangeres bent... altijd even mailen met het management. Ze zegt vaker ja dan nee eigenlijk, volgens mij. I'm

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu houden, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu houden, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
6: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
7: Woninginrichting Hans Jetstra.
6: Buitenvaart Hogeveen.
8: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
7: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
8: Kijk op proostop.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Ampa Kunststof Kozijnen uit Borne. Uw betrouwbare specialist voor kozijnen, deuren of schuifpuien. Maak nu uw afspraak voor een adviesgesprek bij u thuis. Of kom langs in onze showroom aan de Rientjeshoven 8 in Borne. U betaalt pas na montage. Kijk op ampa.nl.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
16: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 4 uur.
15: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Wierden is het lichaam van een man van 88 opgegraven, meldt RTV Oost. Er wordt onderzocht of ook hij slachtoffer was in het zogenaamde insulinedrama. Een medewerkster van een verzorgingshuis spoot insuline in bij mensen die dat niet nodig hadden en er gingen zeker 2 dood. Ook de fractie van PVV-afsplitser Marcus Zoewer heeft niks gedaan gekregen van het minderheidskabinet. Marcus Zoewer wil vooral besparen op buitenland en asiel. Andere oppositiepartijen hebben ook geen toezeggingen gekregen en vragen zich af hoe Jette aan steun denkt te komen voor de begroting die deze week af moet zijn. Rusland wijst het plan van Oekraïne voor een staakt het vuren af. Oekraïne stelde voor dat beide legers zich terugtrekken uit de regio Donbass in het oosten en die te laten besturen door een onafhankelijke partij. Amerikaanse bemiddelaars zouden hebben meegedacht, maar Rusland wilde Donbass inlijven. En de replica van VOC-schip Batavia komt in oktober definitief aan land. Het ligt nu in het water bij Lelystad en rolt langzaam weg. Binnenkort wordt hij naar Amsterdam gesleept voor onderhoud. Daarna komt hij terug naar Lelystad en komt dan in het nieuwe Batavia Museum te staan op het droge. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon, het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
20: Daan, het is warm, hè? Dan zoeken we toch even verkoeling op.
21: Oh ja?
20: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
21: Goeie, Daan.
20: Doe mij maar een raket.
22: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
23: Waarom duizenden euro's te veel betalen voor kunststof kozijnen? Ontdek EKN Kunststoftechniek. Topkwaliteit, de laagste prijs en pas betalen na montage. Vraag uw gratis offerte aan op eknkunststof.nl.
22: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
24: Moet je schilderwerk vandaag nog af? Kit af met Acryrub CF2 van Soedal. Al na 10 minuten overschilderbaar, zonder scheurtjes. Schilder slimmer en strakker met Soedal.
25: Soedal, de bouwverslimmers.
24: Soedal, de bouwverslimmers.
26: Jongens, eten!
27: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
28: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
30: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
31: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
32: 4 minuten over 4 geworden. Dit zijn de files. De A9 tussen de Wijkentunnel en de Akkersloot. Daar staat een uur vertraging. Ongelukken gebeurd. De A15 ten Hardinxveld, Giessendam en Papendrecht. Ook een ongeluk. 52 minuten en 50 minuten op de A27 Bilthoven richting Lunetten. Dan de snelheidscontroles. De A6 Emmeloord richting Lelystad bij Lelystad. 83,5. De A16 droogte van Zevenbergshoek bij 50,0. De A27 Almere richting Hilversum bij Almere staan ze 112,2. De A30 ter hoogte van Lunteren 16,4 en de A50 ter hoogte van Vaarsen 212,9.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Stefan Leeuw!
32: Ja, goedemiddag. We gaan eens even beginnen dit uur met Nico Haak, een oudje van vroeger, en de Hollandse Nieuwe van de 3 E's.
33: Dit is de muziek van Radio 1.

onze nieuwe deze week. De gasten die eigenlijk liever niet in de feesttent staan, hebben ze ooit een keer gezegd. Ik denk dat ze daar wel een beetje op terug zijn gekomen. Want dat hebben ze daadwerkelijk de afgelopen tijd wel gedaan. Goede band ook, goede lui. Ik heb ze nog nooit een handje gegeven. Maar ik heb van horen zeggen dat ze heel erg aardig zijn. De 3A's, deze week de Hollandse nieuwe geworden. En nou, we gaan even wat. We gaan even terug in de tijd. Dat doen we wel vaker. En dat doen we even met mooie pingeltjes. Piratenmuziek. Maar nu even weer iets anders. Hoe lang is het geleden dat je deze hebt gehoord?

Beef Bearded, zo was het. Ik was even wat anders aan het doen. Het is tijd. Nou, het is bijna 16:30. En ik zeg nogmaals even, stemmen. Aanstaande vrijdag, dan doen wij de Radio NL Zomerhit Top 10 2026. En dat zijn de 10 liedjes dit jaar waarvan jij denkt, nou, dat zal wel lekker zijn als het 30 graden zou zijn. Ik heb dat op mijn bol. En dit is een hit en dit is een hit. En deze moet je even draaien en die moet je draaien. Nou, check even onze website radionl.fm en ga even stemmen. Ben benieuwd wat jij erin zet.

0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudsinema.nl.
1: Den Oudsten BV uit Hengelo voor al uw oud ijzer en metalen. Wij betalen de hoogste prijs en voor grotere partijen plaatsen wij een container. Bel 074 243 6704 of kom langs aan de Petroleumhavenstraat 44 in Hengelo. Voor de openingstijden kijk op den-oudsten.nl.
0: Ruud Sinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudsinema.nl en bestel.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
5: Woninginrichting Hans Jutstra.
4: Buitenvaart Hogeveen.
6: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
7: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk... en 12 september in Nieuw-Leuzen.
11: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party & Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mercia, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
16: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
17: Radio NL.
16: Weerbericht.
18: 1 minuut over 4:30. Weinig bewolking te bekennen. Het blijft vanavond en vannacht droog. Het wordt wel iets kouder dan, dan gisternacht. Ongeveer 10, 11 graden. Nou, donderdag, dat is morgen natuurlijk, wordt het warm. Maar er komen ook stevige onweersbuien. Vanaf vrijdag wordt het weer wat minder warm. En het weekend zit er weer wisselvallig uit. Vandaag was het 25 graden. En morgen komt er nog een graadje bij. 26 graden maximaal. Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland. Wat zal er allemaal weer gebeurd zijn? Goedemiddag.
19: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Oppositiepartijen verwachten niet dat het kabinet nog deze week een meerderheid vindt voor de begroting. De BBB zegt dat premier Jette veel te laat is begonnen. Andere partijen noemden het eerder al een groot risico. In het gebied Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgen weer gesproeid worden. Het heeft genoeg geregend en er komt nog meer aan. Wel roept het waterschap iedereen op om nog steeds zuinig met water om te gaan. En in de zoektocht naar een vermiste jongen van 5 in België is een tweede lichaam gevonden. Waarschijnlijk is het zijn vader. Gisteren werd ook al een lichaam gevonden. Onderzocht wordt nog of dat de vermiste jongen zelf is.
18: Dan even de files op dit moment. De twee langste, A9 tussen Velsen en de Uitgeest, 72 minuten. En de A27 tussen Bilthoven en Lunette, 50 minuten. De snelheidscontroles, A6, dat is de hoogte van Lelystad als je rijdt vanaf Muidenberg, 96,4. De A16, de hoogte van Zevenbergshoek, 50,0. En de A28, Zwolle richting Meppel bij Zwolle zelf, 99,7.

Mariska op Radio Nelden. En als ik zo even in de app zit te kijken, dat is gek, want de temperaturen zijn vandaag van 25 graden en hoger. En het tempo dat ligt best wel een beetje laag vandaag. Nou, probeer alles even weg te draaien. Wat binnenkomt, een mogelijke taak, maar pik er even leuke dingen tussenuit vandaag. Sowieso, doen we altijd, maar vandaag al. Vroger en Waylon. En dit is Hoe de Liefde Gaat. Yo.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Chef, ik kan er niet bij met de ladder.
2: Doe het veilig. Bestel een hoogwerker bij Maathuis uit Enschede. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.
4: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
5: Alweer verrotte kozijnen.
6: Wel eens van Toscana gehoord?
5: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
6: Neem kunststof kozijnen, joh!
7: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
6: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Heerlijk!
4: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
8: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
9: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
10: Vitenolie presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitenolie tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vieten-app.
9: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 5 uur.
16: Altijd aan.
17: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In de regio Amstel, Gooi en Vecht mag vanaf morgen weer gesproeid worden. Er is de afgelopen tijd genoeg regen gevallen. Maar, waarschuwt het waterschap, we moeten nog steeds zuinig zijn met water. Ook in de haven van Rotterdam zijn de ergste droogteproblemen voorbij, maar de situatie is nog lang niet terug naar normaal. De oprichter van motorclub No Surrender, Klaas Otto, moet 1,6 miljoen betalen aan de staat. De rechter vindt dat hij het geld onmogelijk legaal kan hebben verdiend. Hij had een tweedehands autohandel. Volgens de rechter was dat een witwasserij. De boete is wel iets lager dan geëist, omdat de zaak zo lang heeft geduurd. Het kabinet is veel te laat begonnen om steun te zoeken voor de begroting, zegt de BBB. Die is op gesprek bij premier Jette en wil best steun geven als de stikstofplannen worden afgezwakt. Zo heeft elke oppositiepartij wensen, maar nog niemand heeft iets voor elkaar gekregen. Waarschijnlijk wordt de begroting ingediend zonder steun. En Max Verstappen gaat volgende maand een bijzondere race doen in Engeland. Hij gaat karten tegen 100 andere sporters, beroemdheden en fans. Hij start helemaal achteraan en moet alle 100 tegenstanders zien in te halen. Verstappen heeft er zin in. Hij is ooit begonnen op de kartbaan. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met op de meeste plekken 24 of 25 graden. Op de Wadden en in Zuid-Limburg is het koeler met een graad of 21. Morgen een mix van wolken en zon, het wordt dan 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
16: Daan, het is warm, hè? Dan zoeken we toch even verkoeling op.
19: Oh ja?
16: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
19: Goeie, Daan.
16: Doe mij maar een raket.
20: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
21: Waarom duizenden euro's te veel betalen voor kunststof kozijnen? Ontdek EKN Kunststoftechniek. Topkwaliteit, de laagste prijs en pas betalen na montage. Vraag uw gratis offerte aan op eknkunststof.nl.
20: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
22: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
23: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerst.

0: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
1: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Minuten over vijf geworden. Er staan 161 files en dit zijn gek genoeg de langste. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Brug over Zijkanaal C en Heemskerk, daar staat 37 minuten, 11 kilometer ongelukken gebeurd. En op de A50 tussen Grijzoord en Schaarsbergen 40 minuten. De snelheidscontroles de A4 ter hoogte van Osseldrecht bij 245.0. De A16 ter hoogte van Zevenbergshoek 50.0. De A27 ter hoogte van Almere 112.5. En de A58 Vlissingen richting Goes, daar staan ze 161.6.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Stefan Leer!
3: Ja, goedemiddag. Jeffrey Hezen hebben we klaarstaan met Loco Loco.
4: Dit is de muziek van Radio NL.

0: mensen.
1: Bandjes!
0: Jeffrey Heusen, Loco Loco. En deze man die is Loco Loco wat dat betreft. Allemachtig, joh. Wat een figuur is dit. Danny Panadero en Danny's Autopleis. Je kan nog... Tuurlijk, ik vergeet het te vertellen, maar je kan... ik zit echt met mijn hoofd in de app vandaag om alle liedjes een beetje wat binnenkomt weg te draaien. Zonder dat even te zeggen, want je weet wel dat je het aangevraagd. Maar natuurlijk kun je gewoon een liedje aanvragen. Heel simpel. Gewoon even in de Radio NL app. Toets het in of spreek het in. En we knallen het wel even op de radio. En deze, hey, voor Natasja. Nijverdalen woont ze. En ja, is niet zo'n ingewikkeld liedje volgens mij. Is er al een half uurtje mee bezig. Maar ja, ik moet ook net je appje even zien. Hè.

zaterdagochtend toch? Pascal Redeker en de Badkamerkraam. 16:45 geworden. Vanaf volgende week dan is het weer terug, gelukkig. Een uurtje lekker los. En dit is Trots op jou.

0: Hilversum aangenaam. Bij ons kun je nieuw ijzer kopen als oud ijzer kwijt. Dat is pas recyclen. Zo voor elkaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
1: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Te groot bestaat niet.
3: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
2: Grootpakket.nl. Groot gemak.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
11: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
10: Wat dan?
11: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Oh, mag ik mee?
11: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: De ijzersterke partner van metaalrecycling en handel. Wij zijn

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
2: Radio NL.
1: Weerbericht.
3: 1 minuut over 5:30 geworden. Radio NL, de luisteraar. Er is weinig bewolking en dat blijft ook een tijdje zo. En droog beloven ze. De hele avond en de hele nacht en een gedeelte van de ochtend. Morgen wordt het warm, maar er is ook kans op stevige onweersbuien. En het gaat hier en daar ook een beetje regenen. Vanaf vrijdag wordt het minder warm. En wordt het weer wat wisselvallig weer. Nou, vandaag was het 25 graden. En morgen wordt het 26 tot 27 graden. Hey. Dan de hoofdpunten uit het nieuws, binnen en buitenland. We gaan eens even luisteren wat er allemaal weer gebeurd is. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Door de regen van de afgelopen week is er iets minder droogte in Nederland, zegt Rijkswaterstaat. Maar het kan nog tot in december duren tot de rivieren weer op een oude waterpeil zijn. Het kan nog weken of maanden duren voordat het onderzoek naar het ongeluk op de A28 van gisteren klaar is. Daar knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. En de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is officieel gepresenteerd. De Spanjaard Xavi. Nigel de Jong van de KNVB heette hem welkom in Zeist. Eigenlijk had hij Pep Guardiola of Arne Slot gewild, maar die konden niet.
3: Dit zijn de files van dit ogenblik. De A2 Eindhoven richting Maastricht-Noord tussen Eckersweijen en De Hocht. Daar staat het vast 40 minuten en ook 40 minuten op de A9 Rotterpolderplein richting Heemskerk. Snelheidscontroles, de A4 Bergen-op-Zoom richting België bij Osseldrecht. En even kijken, deze ook, de A6 Lelystad richting Emmeloord bij Lelystad zelf. En de A17 Roosendaal richting Moerdijk, ter hoogte van Zevenbergen, 6.7.

Vader Abraham. Mooi, mooi, mooi, mooi. Ja, ik weet niet meer exact meer. Ik heb die getallen niet zo in mijn hoofd zitten. Maar opeens kwam er nieuws dat vader Abraham er tussenuit gepiept was. Was overleden. Zat dan een tijdje in een verzorgingshuis. En ja, opeens was hij weg. En kijk, als hij nog in deze tijd had geleefd en hij kon nog zingen, dan was hij op heel veel festivals was hij een soort van headliner geweest. Omdat het, dit was natuurlijk wel een van de artiesten die je nog een keer gezien zou moeten hebben. Iconisch, zoveel mooie liedjes gemaakt. Ook heel veel vieze liedjes. Onder aliasen deed hij dat. Dat vond hij gewoon grappig. Bij het label waar hij werkte, dat hij moest gewoon, ja, creativiteit, dat moest er gewoon even uit. En dat uitte zich altijd in schuine liedjes, kroegliedjes, maar hij schreef ook heel veel voor andere mensen. Maar goed, je kan het allemaal ChatGPT'en. Die zou je zelden vertellen. Hè, maar goed. Hè? Ja, kwart voor zes geworden. Radio NL, daar luister je naar. En kijk eens even. Vrolijke gast op de zender.

0: Het is Hilco, die is even al Spotify aan het struinen. En is wat leuks tegengekomen of ik dat even kan draaien. Nou, ik moet hem helaas ook even van Spotify draaien, want ik ken hem eigenlijk niet. En het gaat om Happy en Happy gaat het. En nou ken ik best veel liedjes van Happy en Happy. Niet alles natuurlijk, ik heb niet alles thuis in de kast staan. Ik hoop wel alles op mijn harde schijf, maar ik heb... Ik zal het eens een keer allemaal doorluisteren. Maar Hilco die komt aan met Draai even Straub, meneer Straub. Ik denk, allemachtig, ik stap hem net even in 10 seconden. Ik denk, nou, dan moet dat niet Strauss zijn. Maar dat is inderdaad geen spelfoutje. Waarschijnlijk om wat rechten te ontduiken toen in de tijd. Straub, meneer Straub. Moet je horen, even kijken. Ik zou hem eigenlijk gewoon moeten laten staan. Zo geinig is hij wel. Happy en happy room.
1: Door oma op zolder bewaard. Een baljurk beslist hoog bejaard.
0: En eigenlijk als radio-dj zou je willen aankondigen. Dit is Happy. En André Rieu. Maar ja, dat is wat nergens over doen. He, die gast zal luisteren. Ik denk, wat gebeurt er allemaal? Ik en Happy en Happy.
1: En
0: ik hoor dit echt voor de eerste keer. Jij ook? Alle machtig, joh. Is dat goed ook, hè?
1: Straus, meneer Straus, oude tijden herleven. Iedereen walst op uw mooie muziek.
0: Zou iemand een keer moeten draaien? Maar goed,

niet waarom. Maar we zeggen altijd Martje Hoogkamer en Hazes Junior. Dat slaat helemaal nergens op, dat hoor je ook niet te doen. Als je een goede dishockey bent, dan kraam je dat niet uit, die onzin. Maar goed, over onzin liedjes gesproken. Hey, de Biggelman.

0: Met een door Fortkamp onderhouden Volkswagen, Audi, Seat, Cupra of Skoda komt u zeker op uw bestemming aan. Autohaus Fortkamp, uw service dealer net over de grens bij Enschede. Kijk op autohaus-fortkamp.de.
1: De G op zoek naar pellets?
2: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
0: Autohaus Fortkamp, uw Volkswagen, Audi, Seat, Cupra en Skoda-specialist uit Gronau. Kijk op autohaus-fortkamp.de.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: vitepro.nl.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Is een lekkageschade altijd gedekt?
3: Nee, alleen met jaarlijks onderhoud en inspectie. Mijn schade werd niet vergoed. Daarom koos ik voor nationaledaklijn.nl. Zij controleren en onderhouden jaarlijks mijn dak.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it!

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Voorkom lekkage. Meld u aan bij de Nationale Daklijn.nl.
2: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1+1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 6 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De droogte is de afgelopen week iets afgenomen. Daardoor kunnen sommige beperkingen als sproeiverboden worden opgeheven. Wel waarschuwt Rijkswaterstaat dat het nog tot in december kan duren voordat het grondwater weer op zijn oude peil staat. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de oorzaak van het ongeluk op de A28 gisteren. Toen knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De politie denkt dat het onderzoek nog weken of zelfs maanden kan gaan duren. Nieuwe bondscoach Xavi kan al Nederlands. Bij zijn presentatie bij de KNVB zei hij dankjewel toen hij het woord kreeg. Daarna noemde hij zichzelf een winnaar en zei hij dat hij een hecht team wil smeden als een familie om wedstrijden te domineren, te genieten en te winnen. En de vierde etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar. In een zware bergrit in Andorra ging hij er 50 kilometer voor de finish in zijn eentje vandoor. Pogacar droeg al de rode leiderstrui, maar vandaag heeft hij de voorsprong op zijn concurrenten met bijna 3 minuten vergroot. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
13: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
14: Schroevendump.nl. Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendump.nl.
13: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
15: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv.

0: die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: 4 minuten over 6 geworden, er staan 75 files en dit is de allerlangste. 38 minuten op de A9 tussen Velsen en Uitgeest. De snelheidscontrole is A4, dat is ter hoogte van Osseldrecht. Als je rijdt vanaf Berg op Zoom, 245,8. De A7, dat is ter hoogte van Witmarsum, 107,9. De A28 Zwolle richting Meppel bij Zwolle, 99,7. En op de A58 Vlissingen richting Goes, 161,2.
6: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio.

0: Chico. Stef Ekkel. En Señorita, meisje van de nacht. Hey, als ik zeg Arnold Muren, Theo Klauwer, Piet Veerman, Kees Veerman, Jaap Schilder, ja, dan kan er maar één bandje zijn die we gaan draaien. Dat zijn The Cats. Nou, die hebben natuurlijk heel veel mooie muziek gemaakt. En wij gaan even grijpen in dit programma naar hun beginperiode. Volgens mij zijn ze begonnen in 1965. Maar dat had ik even kunnen uitzoeken. Maar volgens mij was dat ook het moment dat er ook een singeltje uitkwam. Met op de achtergrond een boot, daadwerkelijk in Volendam. En ze stonden op de kade, stonden ze daar een beetje in de camera te loeren. Volgens mij stond de cameraman zelfs op een kratje ook in de tijd. Maar dat maakt niet uit. Maar wij gaan even een liedje draaien die we niet zo heel vaak draaien op Radio NL. En dat heet namelijk Time Machine. En dat was in de tijd een promo. En het is echt zo'n goed liedje. En dat is ook een mooi tijdstip om even dat te draaien. En sowieso zijn er altijd wel vroeger heel veel mooie toffe liedjes gemaakt die eigenlijk niet meer op de radio komen. En dat is heel gek. Want wij DJ's vinden dat grappig. Maar wij, ja, ik vind het, nou ja, kijk, er wordt altijd gezegd, radio DJ's die draaien liever een B-kantje dan een A-kantje. Dat is misschien ook wel zo. Maar ja, sommige liedjes moet je gewoon een keer gehoord hebben. En dit gaan we niet vaker draaien. Zo. Gewoon even één keer. En ik weet zeker dat je hem wel kent natuurlijk. Dat was ook een beetje uit de tijd van god, ik zit even te denken. Wat even hoor. Je had ook in de tijd even kijken of ik het heb in het systeem. Leo Unger. Zeg je waarschijnlijk niet. Leo Unger. Ja, dat is deze. Kijk. Dat is ook zo'n liedje. Ook perfect om even een keer te draaien. Dit mag dan niet, want het is geen Nederlander toevallig, maar het is wel waanzinnig. Als ik dit hoor, dan denk ik ook altijd aan de Cats. Gun, luister maar even. Gun to the sunshine.
1: Run to the sunshine.
0: Mooi.
1: Run to the sunshine.
0: Maar goed. Time Machine. Eindelijk eens een keer weer op de antennes van Radio NL. Hoe fijn is dat? Genieten. Luister en huiver is niet van toepassing. Dit is gewoon genieten. Zometeen Itsy Pitsy.

0: op de zender, die gaat vlammen, dat is echt niet normaal. Ivo Pasveer staat inmiddels in de startblokken, dus heel veel plezier met hem vanavond. Hij sleurt je door de avond. Tot morgen.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: Ik zag luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Er det nej? Gå med. Stats for det fest, gå bidé.
1: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
2: Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
3: Daan. Het is warm, hè?
4: Dan zoeken we toch even verkoeling op.
3: Oh ja?
4: Ja, bij Bouwcenter. Daar hebben ze ijsjes.
3: Goeie, Daan.
4: Doe mij maar een raket.
5: Hou het cool. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: Frits Vos Westerhaar, al meer dan 80 jaar de gezelligste woonwinkel van Twente. Complete woninginrichting. Ontdek bij ons de nieuwste trends. Inruil bij aankoop mogelijk. Wekelijks mooie inruilmeubels voor sportprijzen. U bent welkom bij Frits Vos aan de rotonde in Westerhaar. Fritsvos.nl.
5: Als een raket naar Bouwcenter. Check onze openingstijden op bouwcenter.nl. Bouwcenter, weet hoe het werkt.
7: De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor €1. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten?
4: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
3: Of toch Cheerio?
4: Oh, Cheerio.
3: Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info, radionl.fm. Dit is Radio NL. Altijd aan.
5: Radio NL.
3: Weerbericht.
6: Vanavond is het op de meeste plaatsen nog aangenaam warm met ruim 20 graden. Morgen is het met 23 tot 26 graden iets warmer dan vandaag met zonnige perioden en wolkenvelden. Donderdag drukkend warm met 24 tot 28 graden. En daarbij kunnen vooral in de avond regen- en onweersbuien ontstaan. En de dagen daarna blijft het wisselvallig en wordt het ook iets minder warm. Exact 6:30 ANWB verkeersinformatie. De laatste files van de avondspits die vind je op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen. 10 minuten door een ongeluk. De A7 Zaanstad-Hoorn tussen Zaandam en Weidewormer. 10 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Velsen en Akersloot. 1:30. Ook daar een ongeluk. En de A16 is dicht. Rotterdam-Breda tussen Berkel en Roderijs en het Terbrechtseplein. Komt door technische problemen. Omrijden kan via de A20 en de A13. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Amsterdam-Den Bosch bij 61.2, de A6 Muiden-Emmeloord 83.7, de A12 Arnhem-Utrecht 75.0 en de A27 Almere-Utrecht bij 112.5. Goeie reis!

Derek wil zijn hoor, ook al klinkt het heel romantisch, ik denk niet dat je er goed van wegkomt. Helemaal Hollands en Titanic hoor je zojuist bij Radio NL. Welkom bij de avondshow met Goldband, Damien van Os en dit is Guus Meeuwis. Je vraagt.

van ons en diamantenring bij Radio NL. Nou ben ik zelf niet helemaal thuis in de diamanten. Afgelopen jaar ben ik er een klein beetje in gaan verdiepen. Want ja, ik wilde mijn vriendin ten huwelijk vragen. En eerlijk is eerlijk, hè? Je hebt ook dat zirconia en zo. Het haalt het niet bij de echte diamantenring. Maar goed, ja, als je al zo'n meisje als Damien van ons heeft getroffen vindt, dan is dat diamant natuurlijk helemaal niet nodig. Damien van ons hoor je zojuist bij Radio NL met Suzanne en Freek zo direct. En dit is Mike Versteen.

overkant. Suzanne, Freek en Snelle bij Radio NL, de overkant. Oké, stel je eventjes voor, hè. Je wint misschien wel een van de allergrootste prijzen die je voor mogelijk kunt houden. Namelijk een eigen onbewoond eiland. Een eigen eiland, compleet voor jezelf. Je mag het doen en laten wat je wil. En het kost je 0 euro. Helemaal niks. Ik denk dat velen ervan dromen om een eigen onbewoond eiland te hebben. Maar niet voor twee mensen die daadwerkelijk een onbewoond eiland hebben gewonnen. Die zijn er namelijk na een dag weer vertrokken. En waarom, dat hoor je zo meteen bij Radio NL. Eerst nieuwe muziek, Dave Dekker. Er is Papa's Geld.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
3: Uw loop-, sloop- of schadeauto verkopen? Autorecyclingexcel.nl. Wij hebben een eigen ophaalservice en u krijgt een eerlijke prijs. Autorecyclingexcel.nl.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Eigen bezorgservice in Twente. Ga naar ruudcinema.nl en bestel.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 7 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Mensen die de snelweg of het spoor blokkeren moeten in principe altijd worden vervolgd. Dat hebben burgemeesters, het OM, de politie en minister Van Wil afgesproken. 2 weken geleden kwamen 2 mensen om toen een auto op een file inreed, veroorzaakt door een boerenprotest. Op steeds meer plekken worden de beperkingen tegen de droogte versoepeld. Zo gaan de parksluizen bij Rotterdam vanaf morgen weer open. En ook wordt het sproeiverbod door verschillende waterschappen opgeheven. Rijkswaterstaat ziet ook dat het minder droog is, maar het kan nog maanden duren voordat de waterstanden weer normaal zijn. Nederlanders die werken voor het Internationaal Steuncentrum voor Gaza worden Israël uitgezet. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat op X. Het is straf voor wat hij noemt anti-Israëlische acties van de Nederlandse regering, zoals het handelsverbod op producten uit de bezette gebieden. En D66, CDA en PRO zijn klaar met Ongehoord Nederland en willen dat de omroep uit het bestel wordt gegooid. Aanleiding is een fragment uit een online programma waarin wordt besproken of Hitler misschien gelijk had met zijn nationalisme. De politici vinden dat dat te ver gaat en hebben vragen gesteld aan mediaminister Letschert. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af tot ongeveer 13 graden. Morgen zon en wolken, in het zuiden een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
13: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar BTN De Haas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
15: Vitinoli presenteert maar liefst 14 nieuwe locaties. Van Glanenbrug tot aan Terneuzen. En daarmee staat de teller nu op 109 Vitinoli tankstations. Alle locaties en actuele brandstofprijzen? Check de Vitenapp.
14: De Gebo Tours Talentendagen. Op 5 september in De Goorn, 9 september Harderwijk en 12 september in Nieuw-Leuzen.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer.
4: tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Files op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Beverwijk en Akersloot 6 minuten. En de A20 Gouden Hoop voor Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein 6 minuten. En ook is de A16 in beide richtingen dicht tussen het Berkel en Roderijs en Knoop het Terbrechtseplein. Dat komt door technische problemen en omrijden kan daar over de A20 en de A13. Flitsers gemeld in de Flitsmeister-app langs de A2 Eindhoven-Den Bosch 122.3. De A4 Antwerpen-Rotterdam 245.8. A7 Afsluitdijk-Heerenveen 107.9. A27 Utrecht-Almere 115.0. De A28 Groningen-Zwolle bij 104.8. En de A50 Zwolle naar Apeldoorn bij 212.9. Goeie reis.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Ivan Pasveer!
18: Ja, en een onbewoond eiland winnen en er dan vervolgens direct weer van vertrekken. Waarom, dat hoor je zo meteen.
19: Dit is de muziek van

Ferry de Wit bij Radio NL en in een leuk stotje. Het is 7:11, dinsdagavond. Welkom bij de avondshow van Radio NL. Ja, en het is toch een droom, hè? Voor heel weinig mensen wordt die werkelijkheid. Maar oi, oi, oi, je zou het maar winnen. Een eigen onbewoond eiland waar je kunt doen en laten wat je wil. Het overkwam Freek en Eva uit Brabant. Zij wonnen een jaar lang het beheers... ze wonnen een jaar lang om de beheerder te zijn, zo moet ik het zeggen, van het Zweedse eiland Medbergen. Dat ligt in de Botnische Golf. Veel sparren, dennen, lage struiken. En een jaar lang mogen ze daar doen en laten wat ze willen. Ze wonnen namelijk een winactie van een Zweeds toerismebureau. Nou, uiteraard, als je een onbewoond eiland hebt, dan ga je daar naartoe. En na één nacht zijn ze er ook al wel weer uit. We gaan direct weer terug naar Nederland. Want waarom, vraag je dan af? Er is daar geen stroom, geen stromend water, geen licht, geen elektriciteit. En daarnaast, na één nacht op het eiland, hing er een zweem van zweet en rook van het kampvuur. En zit hun hele lichaam vol met rode mierenbeten. Met andere woorden, het is leuk voor een nachtje om het mee te maken. En daarna plankgas weer naar huis. Maar goed, eerlijk is eerlijk. Als ik een onbewoond eiland zou winnen, zou ik er toch ook wel een keertje naartoe gaan. Ben wel benieuwd hoe dat zou zijn. Beheerder zijn van een eigen onbewoond eiland. Breng me wel eventjes bij het Radio NL onderzoek van deze dinsdagavond. De vraag die ik jou graag wil voorleggen. Dit is iets waar we allemaal wel eens over na hebben gedacht, toch? Wat zou je doen als je de loterij wint? Stel dat je een geldbedrag wint waarbij je nooit meer zorgen hoeft te maken om geld. Zou je dan direct stoppen met werken en misschien inderdaad wel een onbewoond eiland kopen? Zou je direct een nieuwe sportauto kopen? Of ga je heel verstandig met het geld om? Ga je het beleggen en blijf je misschien wel gewoon aan het werk? Ik ben heel erg benieuwd. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Deel die gedachte eventjes in de Radio NL app. Wat zou je doen als je de loterij wint en je dus nooit meer geldzorgen zou hebben? Wat is het eerste wat je zou gaan doen? Deel dat eventjes via een spraakberichtje in de gratis Radio NL app en doe mee aan het Radio NL onderzoek.

en Frans Bauer. En van Brabant naar Bordeaux in de avondshow van Radio NL. Ja, er zijn ook twee Brabanders die zijn niet van Brabant naar Bordeaux gegaan, maar van Brabant naar een onbewoond eiland dat ze hadden gewonnen in een prijsvraag van een Zweeds toeristenbureau. Maar daar zijn ze heel snel van teruggekomen. Na één nachtje hadden ze het eigenlijk wel gezien, hun eigen onbewoonde eiland. Want ja, na een nacht hadden ze allemaal mieren beten. Er was geen stromend water, geen elektriciteit. En het stonk er ook nog eens naar zweet en rook van het kampvuur. Met andere woorden, een droom die uiteenspat. Maar goed, aan de andere kant, zo slecht is Nederland er ook weer niet, toch? Daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL onderzoek. Wat zou jij doen als je de loterij zou winnen? Als je echt even geen geldzorgen meer zou hebben, hè? Je bankrekening is ongelimiteerd met de vele miljoenen die je wint in de loterij. Wat zou jij gaan doen? Deel het eventjes in de gratis Radio NL app. Ronnie uit Oosterhout, als ik het zou winnen, zou ik er verdelen onder de armen. De linker en de rechter. Heel goed. Jolanda uit Haarlem. Ik zou samen met mijn man Michel het huis van mijn vader opknappen. Die man is 86 jaar. En dan de rest van zijn leven voor hem zorgen met mijn man. Hem niet in een bejaardentehuis stoppen. Dat is het niet waard. Ik zie ook Manon uit Bergijk binnenkomen. Hey Ivo, als ik de loterij win, dan zou ik als eerste mijn ouders meenemen op vakantie. Mijn ouders weten dit en mijn moeder...

0: Ivo. Nou, ik doe al bijna 20 jaar mee met de lotto. Maar alleen maar kleine bedragjes. Maar als ik hem echt die grote jackpot win, dan ga je deze jongen gelijk immigreren.
1: Lekker man, maar ja, lekker naar het warme buitenland of zo. Nico uit Sassenheim, mijn vriendin die zegt een huis kopen. Ja, dat kan natuurlijk ook. Het is ook duur tegenwoordig. Ja, en er wordt heel vaak gezegd, hè, als je een groot bedrag wint, dan gaat het naar goede doelen en zo. Dat is heel makkelijk. Maar Martijs uit Utrecht heeft erover nagedacht. Hey Martijs, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
1: Ja, als jij de loterij zou winnen, wat zou jij gaan doen?
2: Ik zou beginnen met een eigen onderneming te starten, om dan zodoende het verschil te kunnen maken dat mensen betaald krijgen naar wat ze verdienen in plaats van wat de CAO zegt dat ze verdienen. Mm-hmm. En ik denk zelf dat dat een hele goede stap is om zelf financieel onafhankelijk te worden en stabiel te blijven, zodat het ook niet volgende maand op is.
1: Met andere woorden, als je goed bent voor je personeel, dan is het personeel ook goed voor jou.
2: Ja, als je er zelf een klein beetje van verdient en degene die het doet daadwerkelijk het meeste verdient, dan ben ik tevreden. En op het moment dat je redelijk wat op kan starten, dan wordt een ander er ook nog beter van.
1: Ik vind het zo mooi bedacht, weet je wel. Dat normaal dan zeg je van, ah, dan stoor ik het wel naar goede doelen en zo. Maar dit is eigenlijk een goed doel dat heel dichtbij je is, Martijs.
2: Ja.
1: Maar goed, je bent nog één stap verwijderd van het goede doel. En dat is nog wel even die loterij winnen. Gaat het lukken, denk je?
2: Dat kan wel. Nee, dat denk ik niet.
1: Die kans is heel klein, helaas. Dank voor het hebben, Martijs. En fijne avond, hè.
2: Hoi, hoi.

0: uit Enschede? Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Alweer verrotte kozijnen.
2: Wel eens van Toscana gehoord?
1: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
2: Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Heb je

0: De ijzersterke partner van metaalrecycling en handel. Wij zijn Doldersum, aangenaam. IJzer zit in onze genen, al generaties lang. Met korte lijnen en een groot aanbod staan wij voor je klaar. IJzersterk met Doldersum metaalrecycling.
1: Ah, dit is veel te zwaar om te tillen.
2: Geen probleem, dan

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zwoele zomernachten. Of toch Cheerio. Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

Fit bij Radio Rel en niet naar huis. Heb je toevallig ooit afgevraagd hoe de wind klinkt? Ja, ik weet het, dit klinkt heel spiritueel, filosofisch. Ja, zo bedoel ik het helemaal niet. Maar denk er eens over na. Hoe klinkt de wind? Ik ben er gisteravond achtergekomen. Ik heb tegenwoordig van die noise-canceling oordopjes, weet je wel. En ik zat op de fiets naar huis. En ik drukte die noise-canceling eventjes voor een momentje uit. En geloof me, dat was echt een geluid zo van... Wens je niemand toe, want dat deed echt pijn aan de oren. Maar goed, dat is dus wel hoe de wind klinkt... door de microfoontjes van een noise-canceling koptelefoon. Maar probeer de wind nu zelf eens een keer na te doen. Blaas eens een keer uit je mond. Zou de wind misschien zo klinken? Ja, of klinkt het zoals de mannen van Cadans in de jaren 80 bedacht hadden? Hoe klinkt de wind? Ze doen een poging in dit liedje. Cadans en de wind.

ben Frank van Etten. Ik dans altijd door het leven. Zojuist in de avondshow voor Radio NL. Hey, Nederlanders en Vlamingen die verschillen eigenlijk helemaal niet zoveel van elkaar. Hè. Ze wonen natuurlijk vlakbij elkaar. We spreken dezelfde taal. We hebben dezelfde gewoonten. We houden allebei van lekkere biertjes. De ene meer dan de ander, dat moet ik wel toegeven. Maar ja, in België weten ze wel hoe ze speciaal bier moeten brouwen. En in Nederland zijn we ontzettend goed in pils maken natuurlijk. En tegenwoordig ook in speciaal bier, hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar goed, toch zijn er ook wel weer kleine verschillen. Hè? Kleine nuances tussen Vlamingen en Nederlanders die ons dan wel weer verschillend maken. Zo is er in die Vlaamse taal, zijn er in die Vlaamse taal wel weer bepaalde woorden die wij hier in Nederland absoluut niet gebruiken. Denk dan bijvoorbeeld aan joesting. Het woord joesting. Dat zeggen ze in Vlaanderen als je ergens zin in hebt. Bijvoorbeeld, hè, ik heb joesting in een ijsje. Dus ik heb zin in een ijsje. Ik heb joesting in een ijsje. Ham, dat noemen ze daar blijkbaar hesp. En dat vind ik ook wel grappig. De stomerij heet daar de droogkuis. Ja, bijzonder, hè? Of de valies, koffer. Dat is meestal een beetje uit het Frans, natuurlijk. En een rendezvous. Heb je daar wel eens van gehoord? Ja, het is natuurlijk een Frans woord, rendezvous. Maar in Vlaanderen gebruiken ze het als woord voor afspraakje. Rendezvous. Meteor en Emma Heesters hebben daar een liedje over gemaakt. En die hoor je nu bij Radio NL.

Tinto, Tinto de Verano, Joey Nicolai bij Radio NL. Het is dinsdagavond. Wat doe jij op dit moment? Echt, op dit moment, hè? Misschien ben je nog aan het werk, ben je aan het klussen, aan het hobbyen, aan het gamen. Ben je de afwas aan het doen of ben je misschien juist nog aan het koken? Wat doe jij op dit moment? Stuur het eventjes in via de Radio NL app of stuur eventjes een foto van wat je op dit moment aan het doen bent. Spraakberichtje mag ook. Zometeen dan hier namelijk te horen het rondje Nederland. En daarvoor ben ik benieuwd naar wat Nederland op dit moment aan het doen is. Dus sluit aan en stuur een bericht in de Radio NL app van wat jij op dit moment aan het uitspoken bent.

0: Dan ga je op zoek naar pellets.
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
4: Kom naar Keurslagerij Rensink in Borne en sla je slag. Heerlijke maaltijden, lekkere vleeswaren, allemaal ambachtelijk bereid. En ze hebben ook heerlijke spareribs. Kijk snel op rensink.keurslagen.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Ah, weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
8: Bij ons zit iedere klus stevig vast. Schroeven, pluggen en meer. Schroevendum.nl.
6: Heerlijk.
7: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
9: Frank van Etten presenteert Feestje op Wielen live. Op vrijdag 28 augustus in DS Party and Event Center in Culemborg. Met optredens van onder andere Vincent, Ray Benjamin, Mike Petersen, Roy Donders, Grazia, Rijn Mersja, Django Wagner en natuurlijk Frank van Etten. Kijk voor tickets op eventbrite.nl.
10: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 8 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Alle scholieren die in de bus zaten die gisteren verongelukte op de A28... zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Twee moesten afgelopen nacht in het ziekenhuis blijven, maar met hen gaat het ook weer beter. Eén zwaar gewonde ligt toch wel in het ziekenhuis? De bestuurder van de bestelbus waar de bus achterop reed. De grote natuurbrand in België is misschien ontstaan door een landbouwmachine, zegt justitie. Die is begonnen met het onderzoek naar de oorzaak en er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. Het was de grootste natuurbrand ooit in België. In Groningen stond vandaag een man voor de rechter die zijn zoon van 15 over de rand van het balkon zou hebben laten bungelen, meldt RTV Noord. Hij had volgens de OM drugs gebruikt en riep dat ze samen naar de hemel zouden gaan. De man heeft erg veel spijt en zei snikkend dat hij weer naar huis wil. Maar hij blijft voorlopig vastzitten. En er rijden minder treinen van Utrecht naar Driebergen-Zeist door een brandje in een trein op Utrecht Centraal. In het toilet was een accu in brand gevlogen. Iedereen moest de trein uit. Toen de brand er kwam was er alleen nog rook te zien. Ze hebben nog wat nageplust en de accu is meegenomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
18: Ah, nee hè.
19: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
18: Ja, weer eens.
19: Nou, pof jij even?
18: Oh ja?
19: Ik heb net koffie gezet.
18: Lekker.
19: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij. Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt. De nieuwe single van Denise Driana is nu uit en overal te beluisteren. Denise boeken voor je evenement. Roodhitblauw.nl.
20: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekers te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files, wel controles op de Nederlandse wegen langs de A2 Eindhoven-Den Bosch bij 123.0. De A4 Amsterdam-Den Haag 3.8. A7 Den Oever-Zaanstad 32.6. De A16 Breda-Rotterdam bij 51.6. En de A28 Amersfoort-Zwolle bij 87.4. Goeie reis.
13: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Ivan Pasveer!
23: Goedenavond, wat doe jij op dit moment? Stuur het door in de Radio NL-app voor het Rondje Nederland.
13: Dit is de muziek van

0: Loesu, de nieuwe Marco Schuitmaker, die vandaag over de 100 miljoen streams is heen gegaan. Hè? Bizar, of de 10 miljoen streams. Nee, 100 miljoen streams was het, geloof ik, voor Engelbewaarder. Doet hij goed, deze Marco Schuitmaker. Het is 8 uur geweest, dinsdagavond. Tijd voor het Rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Deel het in de gratis Radio NL-app. En zorg ervoor dat de rest van Nederland ook hoort wat jij op dit moment aan het uitspoken bent. Zo stuurt Karin uit Nijverdal nog druk aan het werk. Graag nog eventjes een liedje van Stef Enkel en René Karst. Liever te dik in de kist. Wie weet in het laatste rondje vanavond, Karin. Koen uit Leiderdorp. Hi Ivo, ben er gewoon weer bij, zoals elke avond. Nu tijd voor een pilsje en eventjes een berichtje naar jou. Gerrit uit Nunspeet. Druk aan het klussen met de bij jullie gewonnen schroefmachine. Heel goed. Goed bezig, Gerrit daar. Nico Kammers uit Roosendaal. Ik ben het boek Cesar van Cesar Zuiderwijk aan het lezen. Veel plezier daar. Melanie uit Loenen op de Veluwe. Druk met de sanitair ruimte schoon te maken van de leukste minicamping Molenallee in Loenen op de Veluwe. Succes daar. Angela uit Beverwijk. Ivo Topper. We zijn weer van de partij. Net terug van een uurtje sporten. Krachttraining. Nu bijkomen. Douchen, eten en genieten van Radio NL. Fijne avond. Barbara uit Amersfoort. Nou, ik ben alvast het boodschappenlijstje aan het maken voor morgen. Succes daar. Kasper uit Sneek. Ik ben aan het werk. Ploegendienst bij een recyclingbedrijf. Nico uit Sassenheim. Ben aan jou aan het luisteren. Zoals altijd. Wilco uit Exlo. Nog even wat gipsplaten aan het monteren voor een strak plafond. En nog even naar de telefoon. Daar heb ik Boukje uit Nederasselt. Hey Boukje.
1: Ja?
0: Druk aan het rennen momenteel.
1: Nee, 5,6 kilometer per uur. Mooi tempo.
0: Rustig aan.
1: Ja.
0: Waar ben je voor aan het trainen, Boukje?
1: Voor de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Wacht even, nu al?
1: Ja. Je kunt maar de kilometers beter in de benen hebben. Want ja, ik heb de 50 gelopen dit jaar en redelijk wat blaren opgelopen. En dat wil ik volgend jaar niet.
0: Nee. Ja, ik weet dat er ook heel veel mensen gewoon ongetraind die Vierdaagse gaan lopen. Maar dat is echt een slecht idee, hè?
1: Ja, ik vind persoonlijk wel. Je kunt nou genoeg met kilometers in de benen hebben. Dan als het goed is, nergens last van.
0: Even voor mijn idee. De Nijmeegse Vierdaagse is altijd in mei, juni, juli, toch?
1: Nee, eind juli.
0: Eind juli. Nou, dan heb je nog tijd genoeg om te gaan trainen, Boukje.
1: Ja, zeker. Maar een goede 900 kilometer in de benen en je loopt hem blakend uit, hè?
0: Nou, ik help het je hopen. Succes met lopen vanavond, Boukje.
1: Ja, dankjewel, Ivo.
0: Ja, en over lopen gesproken. Er wordt vanavond ook veel gelopen bij Beude Glimt tegen NEC. Roos uit Wijchen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, vanavond voetbal op de televisie.
2: Ja, zeker. We zijn wel druk met de voorbereidingen.
0: Maar het ziet er niet zo goed uit voor NEC, hè?
2: Nee, klopt. Maar het gaat om de gezelligheid.
0: Ja, dat is ook weer zo. Vorige week toen speelden ze natuurlijk in de Champions League. Met 3-1 verloren in eigen huis. En vanavond de return. Wat verwacht je daarvan, Roos?
2: Ja, ik hoop dat ze het deze keer beter gaan doen. En dat ze met een mooie uitslag toch kunnen winnen.
0: Oké, gaan we even een wetje doen?
2: Ja, gaan we doen.
0: Oké, ik ben een pessimist in voetbal altijd. Ik denk altijd veel te positief. Laat ik nu gewoon eventjes een keer pessimistisch zijn. Ik denk dat ze 1-1 gelijk gaan spelen. Wat denk jij?
2: Ik denk dat ze 3-1 gaan winnen.
0: Oké, dus dan zou het verlenging worden, strafschoppen en dan uiteindelijk door?
2: Uiteindelijk een mooie avond.
0: Laten we daarop over. Dankjewel Roos, fijne avond en veel plezier bij voetballen.
2: Doei doei. Dank je, doei.
0: En wat doe jij op dit moment? Deel het in de gratis Radio NL app.

Ja, of worden toch zwoele zomernachten. Of toch Cheerio. Heb je het al gedaan? Stemmen op de Radio NL Zomerhits tot 10. Aankomende vrijdag hoor je hem hier op Radio NL. En jouw stem telt als je nu naar radionl.fm gaat. En stemt op jouw favoriete zomerhit van 2026. Wie weet komt hij op nummer 1 te staan. En echt, het is vechten om stemmen. Dus heb je nog niet gestemd, doe dat dan via radionl.fm. Of in de app en zorg ervoor dat jouw stem telt voor de Zomerhits tot 10. Dit was trouwens Robert van Hemert. En Moet dat nou?

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Start jouw nieuwe avontuur bij Gebo Tours achter het stuur. Altijd al touringcarchauffeur willen worden? Of ben je al chauffeur? Kom langs op onze talentendagen. Gebo Tours, het fijnste en leukste touringcarbedrijf van Nederland. Kijk voor alle info op gebotours.nl.
3: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerk.

0: maar 125 euro.
1: Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu met Club Karwei 40%.

0: korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

deze hoor, de gloednieuwe sound van de 3J's. Je zit in mijn hoofd, hoor je zojuist bij Radio NL. En eigenlijk bedoeld als zomerhit, maar omdat ze te laat waren met uitbrengen, hebben ze er maar een nazomerhit van gemaakt. En eerlijk is eerlijk, doen ze goed, want het is deze week Hollandse Nieuwe bij Radio NL. Het is dinsdagavond, avondshow met Justin de Wild zometeen en Cheerio.

0: Chester de Wild bij Radio NL en cheerio.
1: Het laatste rondje.
0: Het is dialect dinsdag in het laatste rondje. We zijn dus op zoek naar een liedje in het dialect of in de Friese taal. Vorige week hadden we dan daadwerkelijk een liedje in de Friese taal. Twars met Verbisto werd aangevraagd. Maar goed, misschien heb jij een heel ander idee bij een liedje in het dialect. In het Zeeuws, in het West-Fries, in het Neder-Saxisch, in het Limburgs. Misschien wel in het Gronings. Of doen we iets heel anders vandaag? Kom maar door, een liedje in het dialect of in de Friese taal op Dialect Dinsdag. Vraag hem nu aan in de Radio NL-app en bepaal zometeen het laatste rondje.

0: is dit. De nieuwe Likke Pep heet Circus Tent.
1: Het laatste rondje.
0: Het is Dialect Dinsdag in het laatste rondje. En we zijn dus ook iedere dinsdag op zoek naar een liedje in het dialect. Hè. En dat kan alles zijn. Er zijn heel veel dialecten in Nederland. Officieel, officieus. En dan hebben we ook nog de Friese taal niet te vergeten. Dan vorige week Twars met Werbisto. Ook leuk om dat weer eens een keertje te horen. Ik kwam er dus achter, dat wist ik dus helemaal niet, maar dat Twars met Werbisto de eerste Friestalige nummer 1 hit was. En überhaupt volgens mij het enige Friestalige liedje wat ooit de hitlijsten in Vlaanderen en Suriname heeft gehaald. Ja, echt waar. Bizar, hè? Een liedje in het Fries. Dat hebben ze toch goed gedaan, die gasten van Twars. Goed, tijd voor de Dialect Dinsdag van vandaag. Dank voor alle leuke suggesties in de Radio NL-app. Ik zie bijvoorbeeld Pascal Visser uit Hengelo binnenkomen. Doe maar Jeffrey Spalburg met Hengelo, oh oh. Wel een leuk liedje. Niet echt in het dialect, maar het is wel een superleuk liedje inderdaad, Pascal. Dank voor het doorgeven. Hanneke uit Rotterdam, De Kast met Inije Dij. Ik zie, even kijken, Maries uit Loenen. Speciaal voor Mel uit Loenen, Veenhuizen van de Bukkers. Ze zal de wc poetsen op haar minicamping in Loenen nu wel zat zijn. Wilma uit Wenen-Wiesel, Frans Nieuwenhuis met Chris Kras de Veluwe. Ik zie Lennart uit Groningen, Carnaval in het Noorden van Pedalemmer, ook leuk. Auke uit Assen, in het dialect Ede Staal met Mintoentje. Erik uit Veenhuizen, Oos Joos met Bier en Zwerenscheck. Kasper uit Sneek, De Hoedekop met Wie kan van Friesland. Stiekem is dat echt een ontzettend leuk liedje. Misschien dat we die een keer op Geen Regels Vredig kunnen doen, Kasper. Een liedje in het Engels, waarin het Engels ontzettend lijkt op het Fries. Wel geinig. Nico uit Sassenheim, Birdie, Martin en Cheert met Noorderling. Maar we gaan vooral voor de suggestie van Myrthe uit Capelle. Hi Ivo, aangezien er geen één Zeeuws nummer in jouw playlist staat, wil ik een nummer aanvragen van onze Achterhoekse vrienden Deurdonderen. Groeten uit Capelle van Myrthe en de Luppes. Maar ik snap dit berichtje eigenlijk niet. Hoezo staat er geen Zeeuws nummer in mijn playlist? Oké, met de hand op het hart. Ik denk inderdaad dat geen Zeeuws nummer in mijn playlist staat. Maar ik wil wel heel graag een keer een liedje uit Zeeland draaien in het Zeeuws. Dus als je een suggestie hebt, een liedje in het Zeeuws wat we echt een keer moeten draaien. Dus geen bluff, geen jurk. Nee, echt een liedje in het Zeeuws. In het Zeeuwse dialect. Stuur het dan even door. Via de Radio NL app kunnen we volgende week eindelijk een keer een Zeeuws liedje draaien. Ik kan echt niet wachten. Ik zou het leuk vinden om dat een keer te doen. Dus kom maar door. Stuur een liedje in het Zeeuws door voor volgende week Dialect Dinsdag. Spreken we hierbij af dat we eventjes een Zeeuws liedje dan gaan doen. Voor nu, de vrienden uit de Achterhoek. De mannen van Normaal. Dit is Deur Donderen bij Radio NL. Goeiedag.

0: Alweer verrotte kozijnen.
1: Wel eens van Toscana gehoord?
0: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
1: Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En deze woensdag tijdens de extra goedkoopdag Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €23,99. Op naar...

0: meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 9 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Countryzangeres Dolly Parton is overleden. Ze scoorde enorme hits met nummers zoals Jolene, 9 to 5 en I Will Always Love You, dat later opnieuw een hit werd door een cover van Whitney Houston. Ook had ze haar eigen pretpark, Dollywood. Dolly Parton was 80 jaar, het is niet bekend waaraan ze is overleden. In Limburg zijn 6 mensen opgepakt voor handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht op een website die Powercaps heet. Zo'nzelfde site, Funcaps, werd eerder opgerold en daarover loopt nu een rechtszaak. 21 gebruikers zouden zijn overleden door de pillen. Minister Letchert van Media denkt na over de toekomst van Ongehoord Nederland. Er is veel te doen om een filmpje van ze, waarin wordt gezegd dat Adolf Hitler ook goede ideeën had. Eerder adviseerde de NPO nog om niet in te grijpen. Letchert laat het binnen een maand aan de Kamer weten, dan is er een mediadebat. En ook op de tweede dag van de WK roeien op de Bosbaan zijn de Nederlandse teams allemaal door naar de volgende ronde, de halve finales. Het zijn de 4 zonder stuurman, de dubbel 4 en de dubbel 2. Morgen zijn de eerste halve finales. Het WK duurt nog tot en met zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso. Omdat elke rit telt.
11: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
12: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
13: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
2: Je ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op Toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
7: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
8: Hallo, Odido Business hier.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders schrijf je mis.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
10: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
8: Nu?
7: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
8: Nu halen, dus niet straks.
9: Fans van Voodoo.
7: Aldi.
11: Te laat met boeken voor de muziekreis naar Turkije? Van 27 tot en met 29 november varen we met muziekreis.nl naar Newcastle met haar magische kerstmarkt. Geniet dan

0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
1: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 10 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Amerika gaat de vlag een week lang half stok na de dood van countryster Dolly Parton. President Trump heeft dat aangekondigd. Hij zegt dat er nooit eerder zo iemand als Dolly was en er ook nooit meer zal zijn. Ook sterren hebben geschokt gereageerd. In ons land countryzanger Waylon, Darryl Bob en O'Gene onder andere. De grote natuurbrand in België is nog steeds niet helemaal uit. Hij brak 10 dagen geleden uit en nog steeds zijn er 100 brandweerlieden aan het blussen omdat de grond blijft smeulen. Het kan zijn dat de brand is ontstaan door een landbouwmachine. Er zijn beelden opgedoken van een brandende machine in het gebied. In het Franse dorp waar gisteren een tornado was, zijn zo'n 100 huizen totaal verwoest, is de eerste schatting. 200 anderen zijn beschadigd. In het dorp zijn maar 500 huizen. Ook de school is beschadigd en daardoor kan die volgende week niet open voor het nieuwe schooljaar. En er is een nieuwe campagne gelanceerd die bedreigingen tegen lokale politici tegen moet gaan. De helft van de politici heeft het al eens meegemaakt. Een stichting, mede opgericht door oud-VVD-politicus Klaas Dijkhoff, roept mensen daarom op om ook eens hun waardering uit te spreken voor raadsleden en andere bestuurders. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het af en toe bewolkt. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuiden is er een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Dit is de muziek van Radio.

courage.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Radio NL.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Op je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Of is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm. Dit is Radio NL.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
10: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow,
11: kost je maar 3 minuten.
12: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 11 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Feyenoord-fans zijn volgende week misschien niet welkom in Nijmegen bij de wedstrijd tegen NEC. Dat zei burgemeester Bruls bij de talkshow Goedenavond Nederland. Hij verbiedt Feyenoord-supporters als er niemand wordt aangehouden nadat er massaal vuurwerk werd afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur. Het uitvak veranderde toen in een vuurzee. Extinction Rebellion gaat gewoon door met het blokkeren van snelwegen. De aankondiging dat deelnemers aan die actie strafrechtelijk vervolgd kunnen worden verandert daar niks aan. Justitie kwam vandaag met die maatregel nadat het pas geleden misging in de file die door een boerenprotest werd veroorzaakt. De dood van Dolly Parton heeft veel mensen verrast. Hillary Clinton zegt dat ze het beste was dat Amerika te bieden had. Oud-president Bill Clinton roemt vooral haar project om kinderen te laten lezen. Mochten mensen iets willen doen, dan vraagt de familie een donatie daarvoor. Het afscheid van Dolly Parton is in besloten kring. En Schiphol gaat overmorgen weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag en morgen leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. Het weer van Weer Online. Vannacht is het op veel plaatsen helder. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
13: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we al.
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
21: Yes!
20: Esso. Omdat elke rit telt.
17: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
22: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat? Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef voor koren pannenkoeken.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, proef jij even.
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: De zomer is bijna ten einde. Maar niet voordat de zomerhit 2026 bepaald is. Wordt het zoele zomernachten? Of toch Cheerio? Is een ander liedje jouw zomerhit van 2026? Stem nu op radionl.fm voor de zomerhit top 10. Meer info radionl.fm.

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
5: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
4: Oké, we gaan.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 12 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force vindt dat er heel goede redenen moeten zijn om mensen te vervolgen als ze een snelweg blokkeren bij protesten. Ze vinden dat boeren niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor een ongeluk in een file achter hun trekkers. Maar dat was wel de reden voor justitie om die maatregel te nemen. De wedstrijd NEC Feyenoord volgende week zaterdag wordt misschien zonder uitsupporters gespeeld. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil eerst zeker weten of er daders van het vuurwerk bij Cambuur worden opgepakt. Daar veranderde het uitvak in een vuurzee en raakte op andere tribunes mensen gewond. Bruls wil dat in Nijmegen niet hebben. Twee Nederlandse diplomaten moeten Israël uit. Buitenlandminister Berendsen noemt die actie onnodig en betreurt het, maar respecteert het wel. Ze moeten binnen 2 weken weg zijn. Volgens Berendsen heeft het te maken met verkiezingen die eraan komen in Israël. Nederland blijft zich wel gewoon inzetten voor humanitaire hulp in Gaza. En BN'ers reageren allemaal hetzelfde op de dood van Dolly Parton. Johan Derksen vindt haar de beste countryzangeres die ooit bestaan heeft en noemt haar echt een held. En volgens talentenscout Henk-Jan Smits was ze een uitzonderlijk talent. Waylon had geen woorden voor het overlijden van een van de grootste countrysterren ooit. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgenochtend in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
10: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
14: Dit is de muziek van...

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststofkozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. In het Zeeuwse Oosterland, vlakbij de Oosterschelde, staat een schuur in brand bij een boerderij. Er waren geen mensen of dieren in de schuur toen de brand uitbrak. Die lag wel vol met uien. Er is geen gevaar dat andere gebouwen ook in brand vliegen. De grootste vlammen zijn verdwenen, maar de brand is nog niet geblust. Schiphol gaat donderdag weer praten met de vakbonden over de werkomstandigheden van het beveiligingspersoneel daar. Vandaag leggen de beveiligers uit protest een paar keer een kwartier het werk neer. Dat gebeurde gisteren ook al. Ze willen onder meer betere regels voor pauze en het aanvragen van verlof. In een buitenwijk van Barcelona zijn 25 mensen geëvacueerd vanwege een natuurbrand. Er komt veel rook bij vrij. De brand ontstond gistermiddag in een bos- en bergachtig gebied aan de rand van de stad. De brandweer is massaal aanwezig. Anderhalve week geleden was er ook al een bosbrand in datzelfde gebied. En bij de uitvaart van Dolly Parton is alleen familie aanwezig. Dat was haar eigen wens. Ze wordt begraven naast haar man Carl Dean, die vorig jaar overleed. Volgens entertainment website TMZ draagt Dolly Parton in haar kist haar kenmerkende hoge hakken en een comfortabele katoenen jurk. Het weer van Weer Online? Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van roodebak.nl.

0: alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 20% korting op fietsaccessoires. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Warm, veilig en stijlvol wonen. Daar word je koninklijk blij van. Sterkozijn uit Oldenzaal. Al 30 jaar de koning van de kunststof kozijnen. Waarom? Omdat we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Sterkozijn zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Boerenactiegroep Farmers Defence Force is tegen de strafrechtelijke aanpak van blokkades op snelwegen of het spoor. Daarvoor zijn heel goede redenen nodig die nu ontbreken, zegt de groep. De minister, burgemeesters, politie en justitie spraken dit af na een reeks boerenacties met trekkers waarbij ook doden vielen. Burgemeester Bruls van Nijmegen dreigt Feyenoord-supporters te weren bij de uitwedstrijd tegen NEC volgende week. Als begin volgende week geen daders zijn opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur, mogen ze het stadion niet in. Justitieminister Van Wil wil ook veel betere controles op vuurwerk bij de stadions. Binnenvaartschepen vervoeren steeds minder kolen, zand, grind en graan, schrijft de Telegraaf. In 10 jaar tijd werd dat 15% minder. Er werd vooral minder kolen en ijzererts vervoerd. Toch zijn er nieuwe kansen voor de binnenvaart. Schepen kunnen door de energietransitie bijvoorbeeld grote windmolenwieken vervoeren. En het vliegveld van Caracas in Venezuela gaat volgende week weer open. Reizigers vertrekken voorlopig nog wel vanuit tijdelijke terminals. Het vliegveld ging dicht na 2 zware aardbevingen eind juni. Daarbij kwamen ruim 6500 mensen om het leven. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen helder en het koelt af naar 11 tot 15 graden. 'S Ochtends is in het zuiden kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog. Het wordt 23 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Zand of grind bestellen in Twente? Kijk snel op zandnodig.nl. Snel geleverd binnen 24 uur in de regio Twente. Bekijk onze scherpe tarieven op zandnodig.nl. Zandnodig.nl. Onderdeel van rodebak.nl.
4: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is de muziek van Radio NL.